20 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen...

Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: internet.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallatie

installaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een

eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid.

Katy Perry, Last Friday Night op Radio Ideaal. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. We zitten midden in de zomer, maar dat heb je de afgelopen dagen ongetwijfeld ook al zelf aan de lijf ondervonden. En zelfs dan kun je enorm verkouden worden, heb ik zelf gemerkt. De zon vergezelt ons al in de Achterhoek. Op dit moment al 27 graden. Ik kan me voorstellen dat je de warmte nu al helemaal zat bent. Of er verlichting aankomt, je hoort het straks van weerman Gerrit Vossers. In dit uur dit en dat van alles wat krijg je ook nog het laatste nieuws uit de Achterhoek. Daarvoor schuift Jeanette Smit straks aan om 8:30. En de muziek die is natuurlijk gevarieerd zoals altijd. Ga er lekker wat zomerse ingrediënten in stoppen. Hoe dat er precies uit gaat zien, ik laat me dadelijk even inspireren. Er zijn vast wel wat stemmen op de redactie die daar een mening over hebben. De eerste die ik nu voor je klaar heb staan, die is van de Weeknd en In Your Eyes.

Echt jeugdsentiment. Zeker als je in de jaren 90 bent opgegroeid, zoals ik, Wakefield en Saturday Night. Toen nog op zo'n mooie CD-single, tegenwoordig gewoon lekker natuurlijk. Beschikbaar digitaal om te draaien. Je luistert naar Radio Ideaal op zaterdagochtend. En bij zo'n warme dag past natuurlijk ABBA en Summer Night City. Je hoort hem hier op het gezelligste radiostation van de Achterhoek. ABBA dus. Dadelijk Robert van Hemert en Donnie.

voordat Cher haar eerste nummer 1 hit scoorde. In Nederland althans moest ze toch al wel bijna 30 jaar in het vak zitten. In 1998 was het zover. Met Believe haalden ze dat resultaat.

Zo dadelijk krijg je het laatste nieuws uit de Achterhoek. En natuurlijk ook nog muziek. Zoals deze die ik nu in de playlist wilde zeggen. Maar die niet helemaal meewerkte aan wat ik wilde. Texas in a

0: Hij is echt afgelopen hoor, Texas in de smile. Jeannette, kijk me aan op de nieuwsredactie. Maar hier is hij dan hoor. De timing, het is tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. En ze is er gewoon hoor, Jeannette Smit, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De veiligheid rond station Doetinchem was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van de gemeentebelangen Doetinchem trok aan de bel omdat zijn fractie naar eigen zeggen steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station weer verslechtert. Kastelein wees erop dat er eerdere positieve geluiden waren over de aanpak van de overlast, maar dat er inmiddels opnieuw klachten binnenkomen. Dat terwijl de gemeenteraad eerder 100.000 euro beschikbaar stelde

0: voor extra toezicht. Burgemeester Bouwmans erkende dat de overlast sinds ongeveer een maand weer toeneemt. Het toezicht wordt uitgebreid en het gebied wordt mogelijk groter. Hiervoor is nog geld beschikbaar.
1: Ook vandaag geldt in de Achterhoek code rood vanwege de extreme hitte. Gisteren liep de temperatuur in de regio al op tot rond de 38 graden. En afgelopen nacht was sprake van een tropennacht met een laagste temperatuur boven de 20 graden. De hitte had grote impact. Basisscholen sloten hun deuren. Evenementen werden afgelast. Op sommige wegen werd zelfs gestrooid om schade aan het hete asfalt te beperken. Festival Lago Lago op recreatiepark Stroombroek beperkte de consumptie van alcohol door dat pas vanaf 8 uur 's avonds toe te staan. Hulpdiensten en gemeenten roepen mensen op om ook vandaag goed op elkaar te letten, genoeg te drinken en verkoeling te zoeken. Op verschillende plekken zijn extra koele ruimtes ingericht. Vanavond is er kans op zware onweersbuien, waarna het morgen minder warm is.
0: 16 organisaties in de Achterhoek kregen woensdagavond goed nieuws. Zij ontvingen een financiële bijdrage uit het Menzisfonds. Met deze steun kunnen zij hun lokale plannen uitvoeren om inwoners vitaler, actiever en nog meer verbonden met elkaar te laten leven. Van samen bewegen en gezond eten tot muziek voor mensen met dementie, een nieuw speeltoestel op het schoolplein en plekken waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Stuk voor stuk dragen de initiatieven bij aan het dagelijks welzijn van Achterhoekers. Voor het Menzisfonds werden dit jaar ruim 141 projecten ingezonden. Een selectiecommissie van ledenraadsleden en regiomanage beoordeelde de aanvragen. De best scorende initiatieven ontvangen een bijdrage van maximaal €5.000.
1: En ondanks dat de voetbalpools het gesprek van de dag zijn, probeert de organisatie van de Tour de Mariënvelde de focus op de Tour de France en het daaraan gekoppelde toerspel te krijgen. Bij de 43e editie lijken vooral de fanatieke deelnemers in het voordeel. Dat komt doordat de eerste etappe dit jaar een ploegentijdrit niet meetelt. Fanaten weten beter welke renners meedoen en in vorm zijn en kunnen zo met hun kennis andere deelnemers voorblijven. De organisatie overweegt wel een wijziging om vanaf volgend jaar de eerste etappe wel mee te tellen. Meedoen kan online vanaf dit weekend of begin juli met een formulier dat je dan afgeeft in Mariënvelde. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We gaan eens kijken wat Gerrit kan vertellen over het weer van vandaag.
2: Het weer in de regio.
3: We hebben weer een lekkere plaknacht achter de rug. De temperatuur is niet onder de 20 graden geweest. En het warmt vanmorgen ook weer snel op, want de zon is erbij en tegen de middag ligt de temperatuur alweer rond de 30 graden. Vanmiddag wordt het ook weer zeer warm met temperaturen die oplopen naar een graad of 35. En door de toename van de luchtvochtigheid zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. Want er is weinig wind en het eind van de middag is er dan wel wat meer bewolking. Maar verder blijft het nog droog tot de avond. Want vanavond is het ook nog warm met eerst nog tropische temperaturen. Verder hebben we dan wat wolkenvelden en zonnige perioden. Later ontstaan er in het zuiden enkele flinke regen- en onweersbuien die in de loop van de avond ook richting onze omgeving komen. Dus later op de avond en ook komende nacht trekken buien over naar het noorden en vallen er ook dus in de Achterhoek wat buien. Hierbij kan veel neerslag vallen in korte tijd en tijdens buien is ook hagel mogelijk en ook de wind die trekt wat aan. Het lijkt er wel op dat de meeste actieve buien over het midden van de provincie trekken en wat minder buien over de Achterhoek en de Liemers. Maar het is allemaal last minute werk, dus we wachten af. Want later in de nacht trekken de buien dan naar het noorden weg. Het wordt een plaknacht met temperaturen die wederom niet onder de 20 graden uitkomen. Zondag begint dan zonnig en kwik loopt dan ook weer snel op. In de loop van de middag komt er steeds meer bewolking voor en krijgt de zon ook wel wat moeilijker. De maxima liggen rond de 29 graden bij een zwakke tot soms matige westenwind. In de namiddag, maar vooral in de avond, neemt vanuit het zuiden de kans op een stevige regen- en onweersbui weer wat toe. En opnieuw is er dan weer kans op veel regen in korte tijd en mogelijk ook hagel en windstoten. In de nacht na de maandag dan wordt het allemaal wat droger en liggen de minima rond de 17 graden. En maandag dan merken we meteen dat de warmte is verdreven. De wind is om naar noord- tot noordwestelijke richtingen en daarmee wordt ook koelere lucht aangevoerd. Naast zon is het weerbeeld ook wat stapelwolken. Er kan een lokale bui vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt dan 24 tot 25 graden. En als we de rest van de week bekijken, dan blijft het aangenaam met gemiddeld zo'n 24 graden. De minima liggen zo rond de 14 graden, dus ook de nachten zijn minder warm. En naast geregeld wat zon zijn er ook wolkenvelden en komt soms een bui voor.

0: toen de zomers nog niet zo warm waren in de jaren 80, kwam je natuurlijk na je vakantie in een beetje melancholieke stemming terecht. Bahia Blanca van Arne Jansen hoorde je namelijk op Radio Ideaal. Kun je tegenwoordig bij de temperaturen zoals we die vandaag voorstellen, vandaag hebben, niet meer voorstellen. Het is 8:55, tijd geworden om naar de ochtendbladen te gaan.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: En we beginnen met Trouw, want dan gaat het over de hitte. Niet alleen in Trouw trouwens, want ik zag al een foto op de voorpagina van de Gelderlander met een overvol zwembad. Maar hoe verliep nou die eerste code rood in Nederland ooit vanwege warm weer? Trouw maakt de balans op, veel afgelastingen, mens en dier zoeken de koelte op. En op de eerste dag in de geschiedenis dat er in Nederland code rood is afgegeven voor extreem weer werd 39,4 graden gemeten. Dat gebeurde in Limburg. Het record van de warmste dag ooit in Nederland werd nog niet verbroken. Ook voor vandaag heeft het KNMI code rood afgegeven. En dat geldt voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Volgens het Weerinstituut kan de hitte voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend is. En in Trouw vandaag ook nog aandacht voor de aardbevingen in Venezuela, want het officiële dodental is al opgelopen tot 920. De aardbevingen die vonden woensdag plaats. Kort na elkaar werden de plaatsen rondom de hoofdstad Caracas getroffen door die twee aardbevingen. Reddingsoperaties kwamen moeizaam op gang, onder meer doordat ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet aankunnen en reddingswerkers niet over de juiste spullen beschikken. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar mensen die nog onder het puin liggen.
2: In het AD, de 2 4-jarige kinderen van de Amerikaanse oud-minister van Transport, Pete Buttigieg, zijn korte tijd uit huis gehaald naar een valse melding van kindermishandeling. De autoriteiten concludeerden na onderzoek dat de beschuldiging ongegrond was. Eerder deze week verschenen een politieagent en een medewerker van de jeugdbescherming bij zijn woning in de staat Michigan na een anonieme tip dat Buttigieg een gevaar zou vormen voor zijn kinderen, schrijft de Democraat in een bericht op het platform Substack. De tweeling werd 24 uur van hun ouders gescheiden en moest worden verhoord door de jeugdbescherming. Buttigieg, die in 2020 kandidaat was voor het Amerikaanse presidentschap en als eerste openlijk homoseksuele minister deel uitmaakte van een Amerikaans kabinet, noemt het incident de ernstigste aanval die hij in zijn politieke loopbaan heeft meegemaakt.
0: In de Telegraaf, de Iraanse revolutionaire garde waarschuwde zaterdagochtend dat elke nieuwe

0: Amerikaanse aanval onmiddellijk en krachtig zal worden beantwoord. Die boodschap werd uitgezonden via de Iraanse staatstelevisie kort nadat Teheran meldde dat het een Amerikaanse aanval had afgeslagen. Volgens de garde richtte de aanval zich op het Sirik-eiland, gelegen aan de kust van de Straat van Hormuz. Er werden geen verdere details gegeven. De spanningen in de strategische waterweg blijven daarmee oplopen. En de Amerikaan Nicolas Rossi, die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen, is overleden. Dat melden de autoriteiten in de staat Utah. De 38-jarige Rossi stierf in een ziekenhuis aan complicaties van een medische aandoening nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. De zaak kreeg internationale aandacht doordat Rossi jarenlang probeerde aan vervolging te ontkomen. Hij deed voorkomen alsof hij terminaal ziek was en publiceerde begin 2020 online een overlijdensbericht. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Glasgow, waar hij onder een andere naam was opgenomen vanwege een coronabesmetting.
1: In de Volkskrant. Het kabinet wil dat boerenbedrijven die in de nabijheid van natuurgebieden liggen fors minder stikstof gaan uitstoten. Samen met tal van andere maatregelen moet dat ertoe leiden dat uiterlijk eind 2027 een landelijke versoepeling plaatsvindt van de vergunningverlening. In provincies die voortvarend te werk gaan of waar de natuur minder kwetsbaar is, kan de vergunningsverlening mogelijk al eerder op gang komen, verwacht het kabinet. Veel boerenorganisaties hoopten dat die rekenkundige ondergrens veel eerder omhoog zou gaan, als compensatie voor alle pijnlijke maatregelen waar ze aan moeten voldoen.
0: Een snikhete zonovergoten dag eindigt donderdagavond in een drama op de Mokerplas bij Middelaar. Voetballer, te wegenzicht en levensgenieten Mats Grotebrecht uit Huissen komt erbij om het leven. Aandacht daarvoor vandaag in de Gelderlanden. En ook boeren zeggen nu, trek die pleister er nu maar eens af. Minister van Landbouw Jamie van Essen verwacht dat ons land in 2028 van het stikstofslot is. Je leest vandaag een interview met hem in de Gelderlanden.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de Straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand.

0: tand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Yeah. Damiano, David, Talk To Me hoorde je in Dit En Dat Van Alles Wat. Zaterdagochtend, 28 graden, 9 uur. Dat zijn toch gewoon combinaties die we normaal niet hebben in Nederland. Als je nou zelf denkt, ik ben toe aan wat koelte, kan je natuurlijk gewoon ook altijd even binnenlopen hier bij Radio Ideaal. We hebben hier in ieder geval airco en een koffie. Nou, dan kom je gewoon even een uurtje hier in de koelte zitten. Het kan hier allemaal.

0: Dat waren de surfers en windsurfing. Lekker een beetje zomers zo op de zaterdagochtend, terwijl de Achterhoek al ligt te bakken in het zonnetje.
1: Dit is Radio Ideaal met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: Tijd geworden voor het belangrijkste sportnieuws met twee belangrijke ingrediënten dit weekend, namelijk het WK voetbal en de Formule 1. Max Verstappen heeft namelijk vrijdag de vierde tijd genoteerd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Mercedes-coureur Kimi Antonelli was het snelst op de Red Bull ring. Verstappen stak tijdens zijn sessie nog de middelvinger op richting George Russell. Nadat Verstappen nog technische problemen had in de eerste training, ging het een paar uur later wat soepeler. Helemaal probleemlos was het allemaal nog niet. Desondanks klokte Verstappen dus alsnog de vierde tijd. Een halve seconde achter Antonelli. Oscar Piastri eindigt op 2/10 van de Mercedes als tweede en Lando Norris werd derde. België heeft zich vandaag geplaatst voor de knock-outfase van het WK. De Rode Duivels versloegen Nieuw-Zeeland in Vancouver en niet andersom met 1-5 en zijn daardoor groepswinnaar. Egypte-Iran eindigde in 1-1 na een zinderende ontknoping. De wedstrijd tussen Egypte en Iran in Seattle begon en eindigde namelijk spectaculair. Mahmoud Saber schoot de bal na 5 minuten binnen door een woud van benen en zette de Faro's op een 1-0 voorsprong. Mehdi Taremi kreeg vanaf de stip een kans om Iran langs zij te helpen, maar zijn strafschop werd gestopt. Ramin

Roy Sean dacht even later de 1-1 te maken. Maar dat lukte ook niet. Hij stond enkele centimeters buitenspel. Tot opluchting van Egypte ging er daarmee een streep door de treffen. Maar Iran bleef aandringen en uiteindelijk werd het dus 1-1. Daarin is Australië vervolgens de tegenstander van Egypte in de volgende ronde. Iran moet nog afwachten. Het staat nu derde of het bij die beste nummers 3 hoort. En Cap Verde heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor de knock-outfase. Daarmee schreef het land geschiedenis. De Nederlandse getinte ploeg had genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. En treft nu titelverdediger Argentinië. Cap Verde zorgde dit week al voor 2 stunts. Het werd 0-0 tegen Spanje en 2-2 tegen Uruguay. En door die knappe prestaties had het elftal van bondscoach Pedro Laito Brito nog zicht op een historische plek in de knock-outfase. Dat lukte dus door met 0-0 gelijk te spelen. De eilandengroep de beste van Afrika met amper 500.000 inwoners heeft van oudsher banden met Rotterdam. De selectie bevat 6 Rotterdamse spelers die bij verschillende eredivisieclubs actief zijn of waren. Met recht dus een historisch moment. Gaan we nog eens even kijken wat staat er eigenlijk op het programma qua voetbal vandaag. Als we het dan hebben over de sport in de wereld. Ja, de TT in Assen ook nog, waar de versnellingen omhoog gaan. En het asfalt natuurlijk loeien. Het is vanmiddag om 3:00 in Assen de sprintrace. We hebben het cricket met Nederland tegen Pakistan bij de vrouwen. We hebben het NK Turner dit weekend. Dat zal ongetwijfeld binnen zijn in een goed gekoelde topsporthal of sporthal. En de Hockey League, dat lijkt me ook pittig op een hockeyveld te staan vandaag. Bij de vrouwen in de Hockey Pro League, Nederland-Australië. Bij de mannen Nederland tegen België. En dan toch nog maar even naar het voetbal. Vandaag om 8:00, om 10:00 vanavond. Kroatië tegen Ghana, Panama-Engeland. Om 11:00, om 2:30 vannacht is dat Congo tegen Oezbekistan. En dat is ook Colombia tegen Portugal. En dan om 4:00 vannacht nog Jordanië tegen Argentinië. Nou, dan heb je alle affiches wel gezien en gehoord. Dit was de belangrijkste sport alweer op deze zaterdagochtend. Lekker beetje WK kijken als je toch niet kan slapen met die warmte. Best wel de alternatieven dus in de komende nacht. Je hoort Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Remy en

0: splitsing was dit. Wind en zeilen, dat voelt ook al een beetje als een zomerplaat. Tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek, namelijk 9:30 op de klok. En Jeanette Smit is er voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ook vandaag geldt in de Achterhoek code rood vanwege de extreme hitte. Gisteren liep de temperatuur in de regio al op tot rond de 38 graden. Afgelopen nacht was er sprake van een tropennacht met een laagste temperatuur boven de 20 graden. De hitte had grote impact. Basisscholen sloten hun deuren, evenementen werden afgelast. En op sommige wegen werd zelfs gestrooid om schade aan het hete asfalt te beperken. Festival Lago Lago op recreatiepark Stroombroek beperkte de consumptie van alcohol doordat pas vanaf 8:00 s'avonds toe te staan. Hulpdiensten en gemeenten roepen mensen op om goed op elkaar te letten. Genoeg te drinken en verkoeling te zoeken. Op diverse plekken zijn extra koelruimtes ingericht. En vanaf zondag wordt het langzaam minder warm.
0: Ondanks dat de voetbalpools het gesprek van de dag zijn, probeert de organisatie van Tour de Mariënvelde de focus op de Tour de France en het daaraan gekoppelde toerspel te krijgen. Bij de 43e editie lijken vooral de fanatieke deelnemers in het voordeel. Dat komt doordat de eerste etappe dit jaar een ploegentijdrit niet meetelt. Fanaten weten beter welke renners meedoen en in vorm zijn en kunnen zo met hun kennis andere deelnemers voorblijven. De organisatie overweegt wel een wijziging om vanaf volgend jaar de eerste etappe mee te tellen. Meedoen kan online vanaf dit weekend.
1: De veiligheid rond stations Doetinchem was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van gemeentebelangen Doetinchem trok aan de bel, omdat zijn fractie naar eigen zeggen steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station verslechtert. Dat terwijl de gemeenteraad eerder 100.000 euro beschikbaar stelde voor extra toezicht. Kastelein wees erop dat er eerder positieve geluiden waren over de aanpak van de overlast. Burgemeester Bouwmans erkent dat de overlast sinds ongeveer een maand weer toeneemt. Het toezicht wordt uitgebreid en het gebied wordt mogelijk groter. Hiervoor is nog geld beschikbaar.
0: En dan gaan we naar de 16 organisaties in de Achterhoek. Die kregen we namelijk woensdag goed nieuws. Zij ontvingen een financiële bijdrage uit het Mensisfonds. Met deze steun kunnen zij hun lokale plannen uitvoeren om inwoners vitaler, actiever en nog meer verbonden met elkaar te laten leven. Van samen bewegen en gezond eten tot muziek voor mensen met dementie. Stuk voor stuk zijn het initiatieven die bijdragen aan het dagelijks welzijn van mensen in deze regio. Er werden dit jaar ruim 140 projecten ingezonden. En de best scorende initiatieven kregen daarvoor maximaal 5.000 euro. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Het tropische weer krijgt een vervolg. Gerrit Vossers heeft de details.
2: Het weer in de regio.

Weer een lekkere plaknacht achter de rug. De temperatuur is niet onder de 20 graden geweest. En het warmt vanmorgen ook weer snel op, want de zon is erbij. En tegen de middag ligt de temperatuur alweer rond de 30 graden. Vanmiddag wordt het ook weer zeer warm met temperaturen die oplopen naar een graad of 35. En door de toename van de luchtvochtigheid zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. Want er is weinig wind en het eind van de middag is er dan wel wat meer bewolking. Maar verder blijft het nog droog tot de avond. Want vanavond is het ook nog warm met eerst nog tropische temperaturen. Verder hebben we dan wat wolkenvelden en zonnige perioden. Later ontstaan er in het zuiden enkele flinke regen- en onweersbuien die in de loop van de avond ook richting onze omgeving komen. Dus later op de avond en ook komende nacht trekken buien over naar het noorden en vallen er ook dus in de Achterhoek wat buien. Hierbij kan veel neerslag vallen in korte tijd en tijdens buien is ook hagel mogelijk en ook de wind die trekt wat aan. Het lijkt er wel op dat de meeste actieve buien over het midden van de provincie trekken en wat minder buien over de Achterhoek en de Liemers. Maar het is allemaal last minute werk, dus we wachten af. Want later in de nacht trekken de buien dan naar het noorden weg. Het wordt een plaknacht met temperaturen die wederom niet onder de 20 graden uitkomen. Zondag begint dan zonnig en kwik loopt dan ook weer snel op. In de loop van de middag komt er steeds meer bewolking voor en krijgt de zon ook wel wat moeilijker. De maxima liggen rond de 29 graden bij een zwakke tot soms matige westenwind. In de namiddag, maar vooral in de avond, neemt vanuit het zuiden de kans op een stevige regen- en onweersbui weer wat toe. En opnieuw is er dan weer kans op veel regen in korte tijd en mogelijk ook hagel- en windstoten. In de nacht na de maandag dan wordt het allemaal wat droger en liggen de minima rond de 17 graden. En maandag dan merken we meteen dat de warmte is verdreven. De wind is om naar noord- tot noordwestelijke richtingen en daarmee wordt ook koelere lucht aangevoerd. Naast zon is het weerbeeld ook wat stapelwolken. Kan een lokale bui vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt dan 24 tot 25 graden. En als we de rest van de week bekijken, dan blijft het aangenaam met gemiddeld zo'n 24 graden. De minima liggen zo rond de 14 graden, dus ook de nachten zijn minder warm. En naast geregeld wat zon zijn er ook wolkenvelden en komt soms een bui voor.

Dat was Te Busque van Nelly Furtado en Juanes op Radio Ideaal. Het is zaterdag. Ik hoop dat je een beetje geniet op dit moment nog van dit weer. Want het ziet er nu nog heerlijk uit buiten. Het voelt volop als zomer. Maar we weten ook allemaal dat het vandaag afzien wordt. Je krijgt zo dadelijk muziek van Madonna. Eerst hoor je John Mayer. Ik vind het ook wel een relaxie, maar zo. The Last Train Home en dit en dat van alles wat. En dadelijk dus Madonna. Je hoort Papa Don't Preach. Zometeen hier.

Papa Don't Preach. Dit was maar weer dit en dat van alles wat op zaterdagochtend 10 voor 10. Tijd om zo dadelijk over een dikke 10 minuten het stokje aan Jonny Rijns over te geven. Voor iedereen in de oranje sfeer heb ik nu Samuel Welten nog voor je. De Leeuw komt eraan en je hoort nog Roxette en Joyride.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen-

0: en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top. Gaan wij iets leuks doen?
4: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
7: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Zo, weer even helemaal terug naar 1977 alweer. Je hoort de muziek van Fleetwood Mac en Don't Stop. Zo, goedemorgen. Waar ik al zei, het is inmiddels alweer zaterdag. We horen Fleetwood Mac, waar ik zei, en Don't Stop. 7:07. Fijn dat je erbij bent. Deze aflevering van Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. Elke zaterdagochtend. Mijn naam is Johnny Reinsen en ik ben tot 12 uur bij je met dit programma op deze hitte zaterdag. Nou, het beste is denk ik maar gewoon lekker binnen blijven, voor zover dat kan. We hebben heel veel zomerse muziek vandaag. En dan hebben we straks rond half over natuurlijk het regionale nieuws. Dat voorbij komt, het nieuws uit de Achterhoek. Aansluitend hebben wij de weershow in dit weekend. Deze zaterdag is het niet met Renze Kuitert. Maar we horen straks Gerrit Vossers voorbij komen met het weerbericht. En we hebben mooie Hollandse 3. Drie best verkochte Nederlandstalige singles. Terwijl de beste gedownloade singles, de meest gedownloade. En die komen straks allemaal voorbij rond 10:30. En waar ik al zei, veel muziek. En natuurlijk ook, ook een beetje zomerse muziek. We gaan zo meteen maar eens draaien van BZN komt nog voorbij. André van Duin, want het is zomer. Dat is ook zo'n, altijd zo mooi om even te draaien. Maar we gaan eerst maar eens even naar deze. Naar Poco en Call It Love. Goedemorgen.

bij zo'n weer als dit hoort natuurlijk een beetje de zomerse muziek bij. Ook al is het misschien wat te veel zomer. Maar dit was fijne muziek van André van Duin, want het is zomer. Hits bij de koffie luisteren naar. Nogmaals, goedemorgen. Wij gaan door met muziek van Rod Stewart en Maggie May.

Nou, heerlijke zomerse muziek van Simon & Garfunkel, Cecilia. En daarvoor draaien we ook nog muziek van Rod Stewart, kwam nog voorbij. En we gaan door met de laatste even voor het regionale nieuws. Dat is eentje van de Bee Gees, Massachusetts en zometeen natuurlijk het weerbericht. Het regionale nieuws en de Hollandse 3 na deze.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Ook vandaag geldt in de Achterhoek code rood vanwege de extreme hitte. Gisteren liep de temperatuur in de regio al op tot rond de 38 graden. Afgelopen nacht was sprake van een tropennacht met een laagste temperatuur boven de 20 graden. De hitte had grote impact. Basisscholen sloten hun deuren, evenementen werden afgelast en op sommige wegen werd zelfs gestrooid om schade aan het hete asfalt te beperken. Festival Lago Lago op het recreatiepark Stroomroek beperkte de consumptie van alcohol door dat pas vanaf 8 uur 's avonds toe te staan. Hulpdiensten en gemeenten roepen mensen op om goed op elkaar te letten, genoeg te drinken en verkoeling te zoeken. Op diverse plekken zijn extra koele ruimtes ingericht. Vanaf zondag wordt het langzaam minder warm. Ondanks dat de voetbalpools het gesprek van de dag zijn, probeert de organisatie van de Tour de Mariënvelde de focus op de Tour de France en het daaraan gekoppelde toerspel te krijgen. Bij de 43e editie.
0: In de regio.
2: We hebben weer een lekkere plaknacht achter de rug. De temperatuur is niet onder de 20 graden geweest. En het warmt vanmorgen ook weer snel op, want de zon is erbij en tegen de middag ligt de temperatuur alweer rond de 30 graden. Vanmiddag wordt het ook weer zeer warm met temperaturen die oplopen naar een graad of 35. En door de toename van de luchtvochtigheid zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. Want er is weinig wind en het eind van de middag is er dan wel wat meer bewolking. Maar verder blijft het nog droog tot de avond. Want vanavond is het ook nog warm met eerst nog tropische temperaturen. Verder hebben we dan wat wolkenvelden en zonnige perioden. Later ontstaan er in het zuiden enkele flinke regen- en onweersbuien die in de loop van de avond ook richting onze omgeving komen. Dus later op de avond en ook komende nacht trekken buien over naar het noorden en vallen er ook dus in de Achterhoek wat buien. Hierbij kan veel neerslag vallen in korte tijd en tijdens buien is ook hagel mogelijk en ook de wind die trekt wat aan. Het lijkt er wel op dat de meeste actieve buien over het midden van de provincie trekken en wat minder buien over de Achterhoek en de Liemers. Maar het is allemaal last minute werk, dus we wachten af. Want later in de nacht trekken de buien dan naar het noorden weg. Het wordt een plaknacht met temperaturen die wederom niet onder de 20 graden uitkomen. Zondag begint dan zonnig en kwik loopt dan ook weer snel op. In de loop van de middag komt er steeds meer bewolking voor en krijgt de zon ook wel wat moeilijker. De maxima liggen rond de 29 graden bij een zwakke tot soms matige westenwind. In de namiddag, maar vooral in de avond, neemt vanuit het zuiden de kans op een stevige regen- en onweersbui weer wat toe. En opnieuw is er dan weer kans op veel regen in korte tijd en mogelijk ook hagel- en windstoten. In de nacht na de maandag dan wordt het allemaal wat droger en liggen de minima rond de 17 graden. En maandag dan merken we meteen dat de warmte is verdreven. De wind is om naar noord- tot noordwestelijke richtingen en daarmee wordt er koelere lucht aangevoerd. Naast zon is het weerbeeld ook wat stapelwolken. Kan een lokale bui vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt dan 24 tot 25 graden. En als we de rest van de week bekijken, dan blijft het aangenaam met gemiddeld zo'n 24 graden. De minima liggen zo rond de 14 graden, dus ook de nachten zijn minder warm. En naast geregeld wat zon zijn er ook wolkenvelden en komt soms een bui voor.

En dat waren ze, de Hollandse drie voor dit weekend. En we hoorden net op nummer 3, Marco de Hollander, In die zomernacht. Op nummer 2, de nieuwe single, ze komt uit Nijmegen, Sineke, en Ik doe wat ik wil. En zo net op nummer 1, de 3 J's uit Volendam. En dat nummer heet ook Los Vast. Zo, dat was hem weer een Hollandse 3 voor editie voor dit weekend van 27 juni.

En volgende week natuurlijk weer een nieuwe editie. Wij gaan verder met muziek van Maggie Reilly. Maggie Reilly die is geboren in 1956 in Schotland. En ze is natuurlijk ook heel bekend als de zangeres van Mike Oldfield. Van de Moonlight Shadow onder andere. En ze heeft ook een solo single gemaakt. En is dat Every Time We Touch...

We moesten even weer muziek draaien van Jannes. Zit er altijd ook bij natuurlijk in dit programma. En dit heeft natuurlijk een reden waarom we hem natuurlijk extra draaien vandaag. Want Jannes is gisteren jarig geweest. En Jannes is 53 jaar jong geworden. Jawel, de Piratenkoning van Drenthe. Gisteren jarig geweest, Jannes. En dit was zijn nummer. Hoe zit het nou met jou? Zo, we gaan er nog eentje doen. En dan gaan we naar de reclame en het landelijke nieuws. En dan zijn we nog een uurtje zometeen bij terug met nog meer hits bij de koffie. Nog een uurtje natuurlijk, tot 12 uur. En tot die tijd gaan we muziek draaien van een hele mooie, ook zo'n lekkere zomerse plaat. Kan niet missen, Don Henley en The Boys of Summer. Graag tot zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelle

0: en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot NITOS. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbaan.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
8: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
9: Hits bij de koffie. Jonny Reijnsen.
10: Jonny Reijnsen.

0: Martin en Tineke waren dat. En terwijl hart en tien. En ik ben je nooit vergeten. Goed, wij gaan deel 2 beginnen. Hits bij de koffie. Goedemorgen. Mijn naam is Johnny Reinsen. Tot 12 uur dit programma. Deze zeer hitte weekend. En de week natuurlijk. Gelukkig wordt het volgende week maandag beter. Wat verleidelijk een beetje richting 20, 25 graden. Dus dat is fijn te doen. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdagochtend. En we hebben op de kalender 27 juni. En wat gaan we doen in het tweede uurtje? Straks natuurlijk rond 10:30. Jeanette Smit met het... 11:30 moet ik zeggen. Jeanette Smit niet met het regionale nieuws. En natuurlijk hebben we om 11:15 nog een hele mooie piratenklassieker vanaf het vinyl. En veel zomerse muziek meegebracht dit weekend weer. Zometeen nog Grant en Foresight komt nog voorbij, zie ik al. We gaan eerst maar eens even naar Jacques Poels. Oftewel de zanger van Rowenhaize. Zijn laatst verschenen single is dit en een brief aan Toes. Goedemorgen.
1: Deze brief ga ik vandaag versturen in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde

Ah, wat is dat toch fijn, deze muziek. Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. En natuurlijk fijne zomerse muziek. En wij gaan door in dit programma Hits bij de Koffie. En dit is Hot and Alone.

Ja, dat blijft toch mooi. Normaal en leer van Marin. En dan natuurlijk allemaal hier op Radio Ideaal. En dat kwam natuurlijk van de LP-CD. De Boer is Troef. En daarvoor draaien we nog die mooie van Henk Wijngaard. Van de CD Zolang de Motor Draait. En Verslaafd aan de Weg. Het is inmiddels 2 minuten voor 11:30 op deze zaterdagochtend. En we gaan er nog eentje doen. En dan gaan we zo meteen naar Jeanette Smit. En ze heeft voor ons het laatste nieuws uit de regio. Tot die tijd gaan we muziek draaien van Demis Roussos. En zo'n hele mooie... En dat is Schönes Mädchen aus Arcadia.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Afgelopen vier weken hebben leerlingen van 7 basisscholen uit de Achterhoek een grote hoeveelheid elektronisch afval hergebruikt, gerepareerd en ingezameld tijdens de e-waste race. Dankzij de inzet van de kinderen belanden de verzamelde apparaten niet in de verbrandingsoven. De e-waste race begon met een interactieve gastles over grondstoffen, recycling en de circulaire economie. De Maria School uit Ulft werd met de meeste punten de winnaar. Wethouder Roel Hunting van de gemeente Oude IJsselstreek overhandigde donderdag de prijs aan de trotse school. 16 organisaties in de Achterhoek kregen woensdagavond goed nieuws. Zij ontvingen een financiële bijdrage uit het Mensisfonds. Met deze steun kunnen zij hun lokale plannen uitvoeren om inwoners vitaler, actiever en nog meer verbonden met elkaar te laten leven. Van samen bewegen en gezond eten tot muziek voor mensen met dementie. Stuk voor stuk dragen de initiatieven bij aan het dagelijks welzijn van de Achterhoekers. Voor het Mensisfonds werden dit jaar ruim 141 projecten ingezonden. De best scorende initiatieven ontvangen een bijdrage van maximaal €5.000. De veiligheid rond station Doetinchem was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van de gemeente Belangen Doetinchem trok aan de bel, omdat zijn fractie naar eigen zeggen steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station verslechtert. Dat terwijl de gemeenteraad eerder €100.000 beschikbaar stelde voor extra toezicht. Kastelein wees erop dat er eerder positieve geluiden waren over de aanpak van de overlast. Burgemeester Bouwmans erkende dat de overlast sinds ongeveer een maand weer toeneemt. Het toezicht wordt uitgebreid en het gebied wordt mogelijk groter. Hiervoor is nog geld beschikbaar. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Jonny Reijnsen.

Carousel was dat van Ilse de Lange. En wij gaan om 11:15 is het door met de Piratenklassieker. En dat is een hele mooie dit weekend. Linda en de Nightbirds. Ben ik nummer 7.

Ja, we zo'n heerlijke piratenklassieker, Linda en de Nightbirds. En dat was zo'n hele mooie Ben ik nummer 7. Over mooie muziek gesproken, dit is Phil Collins. En Both Sides of the Story. Ja, lekker fris hier, Martin, hè? In de airco. Ja, is goed te doen, hè? Hij zometeen na 12, maar zover is het nog niet. Eerst Phil Collins.

bruggetje te goed. En dan zijn we het einde gekomen weer van dit programma hier. Middag Potpourri, die komt er zo meteen aan. En dat allemaal natuurlijk met Martin Bloemendaal. Hij heeft zijn koffertje weer klaar. Fijn in de airco. En nou om hier op Radio Ideaal. We zijn natuurlijk te beluisteren via de 99.5 onder andere. En natuurlijk via DHB Plus of op de website radioideaal.nl. Wat betreft een heel fijn weekend. Ik ben er volgende week weer met dit programma. En hopelijk met iets minder heet weer. En de mensen die er goed tegen kunnen, allemaal sterk natuurlijk met dit weer. En wat betreft graag tot een volgende keer. En dat is volgende week. Ik laat je achter met Cock Robin. En Just Around the Corner. Een heel fijn weekend. Dag.

0: Programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12.

0: 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

muziek uit de jaren 80 hoor je van de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. And what have I done to deserve this? Radio Ideaal en luisteraars, een hele goede middag. En vader, welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Poppery op deze snik warme zaterdagmiddag. Vandaag 27 juni 2026. Johnny Reinsen, bedankt voor 2 uur lange hits bij de koffie. Klonk weer geweldig en tot aan 2 uur dit middag Poppery. Wel een zeer coole studio, moet ik zeggen. 12:30, dan hebben we de plaats in deze week. Wat het muziek van de Paradijs. En deze week gaat hij naar Toldijk toe. Dus ver is het nog niet. Eerst zometeen muziek van André van Duin. Arik Iglesias hebben we. June Lodge en Prince Mohammed. Blijf gewoon luisteren aan de radio. Verder met muziek van de Dolly Dots. En hier is Laila.

Heerlijke zomerse klanken op jouw radio in het programma Merkpopperi. Muziek hoorde je van Aurik Iglesias. De zoon van Julio, jawel. Een grote hit van enkele jaartjes terug. Baila Mas op Radio Ideaal. Zometeen de beulblaas. Wordt dus muziek van de Paradise. En bouwen geen luchtkastelen. En deze week gaat hij naar Tolwijk toe. Zover is het nog niet. Eerst zometeen nog muziek van BZN. Heerlijk zomersnummer. Jan staat nog in het rijtje te wachten, dus de moeite waard. Het is Jules Lodge en Prince Mohammed. En Summer Love, Shiwani.

Muziek van Yannis Horia en eens kom ik terug in Griekenland. Het is bijna 12:30 geworden, dus we gaan plaatsmaken voor de Beunplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week naar Tolwijk toe en wel naar Erik Visser. En Erik, je wou graag een nummer horen van de Paradijs en Bouw geen luchtkastelen. Nou, Erik Visser uit Tolwijk, ik heb hem hier klaarstaan voor jou. En ik denk voor velen die hem ook mooi vinden. Ook heb ik vernomen, de jongen gaat er om ons heen. Erik, bedankt voor het insturen van jouw beunplaats. Erik Visser uit Tolwijk. Ik hoop voor jou en de meerderen de Paradijs en Bouw geen luchtkastelen.

0: Leerlingen van 7 basisscholen uit de Achterhoek een grote hoeveelheid elektronisch afval hergebruikt, gerepareerd en ingezameld tijdens de e-waste race. Dankzij de inzet van de kinderen belanden de verzamelde apparaten niet in de verbrandingsoven. De e-waste race begon met een interactieve gastles over grondstoffen, recycling en de circulaire economie. De Maria School uit Ulft werd met de meeste punten de winnaar. Wethouder Roel Hunting van de gemeente Oude IJsselstreek overhandigde donderdag de prijs aan de trotse school. 16 organisaties in de Achterhoek kregen woensdagavond goed nieuws. Zij ontvingen een financiële bijdrage uit het Mensisfonds. Met deze steun kunnen zij hun lokale plannen uitvoeren om inwoners vitaler, actiever en nog meer verbonden met elkaar te laten leven. Van samen bewegen en gezond eten tot muziek voor mensen met dementie. Stuk voor stuk dragen de initiatieven bij aan het dagelijks welzijn van de Achterhoekers. Voor het Mensisfonds werden dit jaar ruim 141 projecten ingezonden. De best scorende initiatieven ontvangen een bijdrage van maximaal 5000 euro. De veiligheid rond station Doetinchem was donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van de gemeente Belangen Doetinchem trok aan de bel, omdat zijn fractie naar eigen zeggen steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station verslechtert. Dat terwijl de gemeenteraad eerder 100.000 euro beschikbaar stelde voor extra toezicht. Kastelein wees erop dat er eerder positieve geluiden waren over de aanpak van de overlast. Burgemeester Bouwmans erkende dat de overlast sinds ongeveer een maand weer toeneemt. Het toezicht wordt uitgebreid en het gebied wordt mogelijk groter. Hiervoor is nog geld beschikbaar. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Middag Potpourri, een verzameling van leuke muziek op een presentatie.

stukje reggae muziek van Maxi Priest. Some guys have all the look. En daarvoor draaien we nog de beunplaat en was het muziek van Apollo Days. En natuurlijk Jeanette Smith zat daarvoor ook nog met een streeknieuws. En ja, zometeen hebben we nog heerlijk muziek van de Cats uit Volendam en ook nogmaals.

lekker Paling Sound op je radio. Zo'n lekkere klassiekere. Dat is van de heren van de Cats. En die hoorde Ladder op Radio Ideaal. Middag Popri. Het is een warme zaterdagmiddag. Vertel eens wat nieuws, zou ik zeggen. 27 juni 2026. Blijf nog eventjes in de zomerse sfeer. En doen we deze van zangeres Madonna. Uit haar gouden tijden. Hier is La Isla Bonita.

Muziek van Bonnie Sinclair hoorde je. En dat was die bijna de laatste wat we nog konden draaien in dit uur van middagpopperie. We gaan even naar het nieuws toe. En na de klok van 1 uur vlucht vertrek voor het tweede bedrijf.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zwaar.

0: zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Ibiza.
1: Heerlijke zomerse klanken van de Fingerboys, sorry, en We Going to Ibiza. En dan Sas Vaten, welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van het programma Middagpoppery. Op deze 27 juni 2026. Straks omstreeks half twee, dan hebben we weer het rustpuntje. Ditmaal muziek worden van Clem Madeiras en Not Is Gonna Change My Love. Als rustpuntje voor deze zaterdagmiddag dus. Rob de Nijs is onderweg. Charles en Eddie. En we hebben nog muziek van de Jazz Baker selectie. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio. Verder met Mac Kazoon. En hier is Lorraine de Blue.

Oude, oude klassieker was dit van Joss Baker's Selection en Little Love op Radio Ideaal. Zometeen het rustpuntje van Clint Medeiros. Maar eerst gaan we deze nog even draaien. Zo'n lekker zomersnummer van Connie van der Bos.

was hier voor deze zaterdagmiddag. Clem Barderos uit 1985. En Nothing's Gonna Change My Love For You. En hij was vandaag verantwoordelijk voor het rustpuntje hier in het programma Middagpopperie.

altijd herkenbare muziek. Prachtige muziek hebben ze gemaakt. Deze heren van Level 42 en Something About You. Hier is namiddag Papri op gewone gezelschap Radio Ideaal. Verder met muziek hier lekker uit de streek. Hier is Selm. Dit zijn de Draadengels. En waar zie je nog?

Heerlijke muziek van allerliefste samen Paul de Leeuw en een mooi verhaal. Middag Popperie zit erop voor de eerste zaterdagmiddag, maar na de frequentie staan van Radio Ideaal. Zometeen Rob de Brouwer met zijn muzikale brouwerij. En hij staat weer helemaal klaar voor. En daarvoor, of nee, daarna moet ik zeggen. Geen Bert Semmeling, wel Koos Zijp met de muziekcocktail. Heren, allemaal weer succes. En ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. En de laatste is voor de Eagles. En tot volgende week dus.

0: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een

0: keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse Pro. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eerdmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Wow.

Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Muzikale Brouwerij. Natuurlijk jouw break van de zaterdagmiddag. Op deze 27 juni. Ja, zomer volop natuurlijk. Ja, hitteplan, hittegolf, noem het maar op. Van alles komt voorbij, hè. Bedankt collega Martin Bloemendaal voor zijn afgelopen 2 uur hier op Ideaal met natuurlijk de middag potpourri. We hebben weer genoten, Martin. Dat moet je volgende week weer doen. Dat moet je beloven, hè? Ja? Doen we dat? Oké. Okay. Ja, ik moet even met de deur in huis vallen, beste mensen, want koffiejuffrouw Ria is afwezig. En het gaat niet zo heel goed met haar. Ze heeft enkele dagen geleden een ongeval gehad met de fiets. En ze is naar de huisarts geweest. En ik ben er nog zelfs mee naar de huisartsenpost geweest. Is 2 keer geweest. Ja, hoofdwond, knie. En ze blijkt ook nog een breuk in de teen te hebben. Dus koffiejuffrouw Ria die zit even in de lappenmand. Thuis. Ik zeg vanaf hier heel veel beterschap gewenst. En strak in deel 2 ga ik een plaatje voor je draaien. Gaan we doen, hè? Jawel. Gaan we absoluut doen. En als jij haar beterschap wil wensen, stuur even een mail naar brouwerij@ra-

radioideaal.nl. Dat zou leuk zijn. Goed, fijn dat je erbij bent. Je hoorde de Hollies uit de jaren 70 met The Long Tall Woman in Black Dress. Nou, zwarte kleren lijken niet zo handig. Nee. Ik zeg goedemiddag dus en welkom allemaal. Hi.

uit de eind jaren 80. Formatie Walkset. 2 weken geleden stonden ze nog live in Emmen op het Hello Festival. Nou, ik moet zeggen, ik weet ook niet hoe de zangeres heet, maar het was niet de rockset die we gewend zijn. Nee, die zanger Perle die was wel goed, maar goed, dit was in ieder geval wel een joekel van een hit. En Mike Berry die zat daarvoor uit in de jaren 70 met de Tribute to Buddy Holly. Ja, je weet het, verzoekplaten, laat het ons weten. Heb jij een verzoekplaat wat uit de jaren 70 of 80 komt? Dat mag je mailen. Leuke herinneringen aan, lang niet gehoord. Wil je het voor iemand aanvragen? Mail het even naar brouwerij@radioideaal.nl. Dus brouwerij@radioideaal.nl. Wil je daar even ook koffiejuffrouw Ria een hart onder de riem steken? Ze is met de fiets aangereden en ligt even in de Lappenmand thuis. Je kunt het ook kwijt op dit mailadres. Dan gaat het helemaal goed komen. Goed, wij zijn nu toe aan 3 non-stop. We gaan zo dadelijk terug naar de jaren 70. We gaan naar de jaren 80. Maar eerst deze uit de jaren 70. Formatie Excel. Het was een aardig hit. Kiss You All Over.

Ja, absoluut een grote nummer 1 hit uit de eindjaren 70. Queen. And a crazy little thing called love. Ja. We gaan naar wat dierennieuws. Ja, bedankt. Spannend is het wel. Ja. Namelijk een mannelijke kuifmangabee. Die is afgelopen weekend, dus vorig weekend al, ontsnapt uit safaripark Beekse Berg in Heelvarenbeek. Je hebt het ongetwijfeld wel gehoord in de media. De aap is inmiddels al enkele keren gezien in de omgeving van het park. De ontsnapte kuifmangabee is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dat bevestigt een woordvoerder van het park na berichtgeving van Brabants Dagblad. De kuifmangabees leven in de Beekse Berg op een eiland. Het ontsnapte mannetje is mogelijk de gracht overgezwommen. Hoewel dat volgens de woordvoerder eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden. Ja, de aap die is vorige week zaterdag al ontsnapt. Hij werd afgelopen dinsdag nog gezien door een wandelaar in het dorp Esbeek op enkele kilometer van de Beekse Bergen. Het safaripark wijst erop dat de mensen de aap, als ze de aap zien, ja, eventjes de Beekse Bergen kunnen bellen natuurlijk. Ja, je mag het aapje beter niet benaderen. Dat is niet handig. Ja, het is niet de eerste keer dat er dieren ontsnappen in de Beekse Bergen. Vorige maand ontsnapte een cheetah uit haar verblijf. Dat is iets minder natuurlijk. Maar ze bleef wel in het park en werd snel weer gevangen. Het safaripark bleef die dag wel gesloten voor bezoekers.

Ja, ik vind het een leuke opname. Blijft leuk, deze van Fischer Z. En de So Long. Uit de jaren 80. En daarvoor ook iets uit de jaren 80. Een grote joekel van een hit in het begin jaren 80. Ultra Fox. En dat heette dan weer Vienna. Ja, wij zijn weer toe aan ons item van dit uur natuurlijk. Dat was ik ook helemaal in het begin vergeten te zeggen. Maar natuurlijk, we zitten weer aan ons item. Elke week, elk uur één instrumentale plaat. En ook voor de mensen die gaan mailen voor een verzoekplaat. Dat gaan we dan volgende week doen. Want we zitten altijd met een strak schema. Ja, we zitten met een playlist. En als we dat nu doen, als je nu de verzoekplaat indient, dan kunnen we dat volgende week nog mooi eventjes daarin gaan schuiven. Goed, de instrumentale plaat. Mijn zwager Willem van den Branden, die zal dit wel leuk vinden. Hij is een beetje altijd vroeger fan geweest van deze formatie. En wij gaan nu eigenlijk naar een instrumentale die eigenlijk helemaal uit de jaren 60 komt. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Terug naar formatie The Shadows. Instrumentaal met The Dance On.

0: Aapje, heb je nog een leuk berichtje?
1: Ja, dat hebben we. Eigenlijk wel meer leuke berichtjes eigenlijk. Ja, wat is het toppunt van snelheid? Dat is een slak die door de bocht vliegt. Je mag mijn hart stelen, maar niet mijn dekens. En ik kan niet uit bed komen, want de dekens hebben me als één van hen geaccepteerd. En als ik niet wegga, dan verlies ik hun vertrouwen. Dat is een manier om niet uit bed te komen natuurlijk. Ja. Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? Dat is door een sleutelgat kijken van een glazen deur. En wat is het toppunt van positiviteit? Nou, dat is in de gevangenis zingen. En we gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet. We gaan nog niet naar huis.

Ja, je hoort achterin volgens een extra nummer 1 geluid uit de jaren 80 van Elvin Stardust met Puyetent. En deze uit de jaren 70, Jim Giltrap en Swing Your Daddy. Zaterdag 27 juni, dit is de muzikale brouwerij, jouw week van de zaterdagmiddag. En die gaat zo dadelijk na 3 uur gewoon verder, want wij gaan heel even een drinkpauze inlassen. Ja, wij doen gewoon met de voetbal, met de WK, een drinkpauze inlassen. Maar dit is ook leuk, hè? Ah, een beetje regen zou fijn zijn. Supertram, die zingt daarover. It's raining again. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert, hier op Radio Dial. It's raining again.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie

0: Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Ja, een disco werd uit 1983. Hoogste positie was toen op nummer 13 in de Nederlandse top 40. Deze van Hazel Dean. En je hoorde de Searching. Goedemiddag, welkom in deel 2 op deze 27 juni hier bij Radio Ideaal. Dit is de break van de zaterdagmiddag, oftewel de muzikale brouwerij met de beste 70s en 80s. Even wat huishoudelijke mededelingen. Collega Bert Semmelink, die is er straks niet. Er komt een vervanger. Wie dat is, daar staat een vraagteken achter. We hebben natuurlijk onze instrumentale plaat, ons item natuurlijk. Straks tegen het einde van het programma heb ik nog een hele leuke opname van de Doetinchemse zangeres Yara Beeks. Daar wil ik elke week een beetje, ja, eigenlijk een plaatje van draaien. Want ja, ik vind die zo goed. Ze heeft zo'n goede stem. En ik heb net iets binnengekregen. Dat is wel eigenlijk een beetje fantastisch nieuws. Dat ik waarschijnlijk in november, het duurt nog even, een interview kan gaan hebben met La Fuente. Kennen we die, La Fuente? Van deze muziek onder andere. Dit. Oh, lekker, hè? Ja. Hij komt uit Eindhoven, La Fuente. Heerlijk. En daarbij ook nog een interview waarschijnlijk met Gerard Joling. Ja, dat gaat in november plaatsvinden, dus ik ben benieuwd. En zo dadelijk een verzoekplaat. We gaan dadelijk iets draaien van Foreigner, die ook 2 weken geleden waren in Emmen bij het Hello Festival. Dit was wel een hele goede band. Zonder de originele zanger, maar wel goed. En die draag ik dadelijk helemaal alleen op voor koffiejuffrouw Ria, die momenteel thuis is in de Lappenmand. Van harte beterschap gewenst en hopen dat ze de volgende week weer bij is.
1: De muzikale brouwerij met de lekkerste mix van de leukste muziek.

Ja, heerlijk. Twee weken geleden live in Emmen. Hello Festival. Foreigner. Wat waren ze goed. Echt waar. Prachtig. Gedraaid voor koffiejuffrouw Ria. Ze heeft een ongeval gehad met de fiets. Ligt in de lappenmand. Vanaf hier hartelijk beterschap gewenst. En hopen dat, dat je er weer snel bij bent hier in het programma De Muzikale Brouwerij. Goed, wij zijn toe zo dadelijk aan drie non-stop. Dat gaan we doen. Maar natuurlijk, je weet het, je kan altijd een verzoekplaat indienen. Dat is altijd mogelijk. Mits het natuurlijk uit de jaren 70 of 80 komt.

aan, lang niet meer gehoord. Laat het ons gewoon weten. Mail ons even op brouwerij@radioideaal.nl. Als je dat nu doet, begin volgende week, dan kunnen we daar iets leuks mee doen. Aandacht aan schenken, draaien. Dus mail even naar brouwerij@radioideaal.nl. En dan mag je ook gerust beterschap wensen inzetten voor koffiejuffrouw Ria, want het is heel zielig, bont en blauw. Is ze afwezig momenteel. Wij gaan naar 3 non-stop. We gaan zo dadelijk naar de jaren 70. We gaan naar de jaren 80. Maar eerst deze. En daar ga ik meedoen op luchtdrummen. Ik vind het zo geweldig. En deze drummer heb ik ook live in Doetinchem gezien met een drumsessie in de muziekschool. Nou, dat was echt top. Ik heb het over de drummer Cesar Zuiderwijk. En natuurlijk is het de Golden Ewing. En de Wait Allah.

Ja, het blijft een fantastische plaat deze. Daarmee gingen we terug naar de jaren 70. Nazareth and the Love Hurts. We hadden Pussycat, de Limburgse formatie uit de jaren 80 met Doing La Bamba en de Jukkel van een hit begin jaren 70. The Way to Love van de Golden Ewing. Ja, we hebben nog een paar leuke berichtjes. Een paar maar. Ja, we zijn even kijken in de mail. Dat is leuk dat je zo toch een uitnodiging krijgt om eventueel een interview te doen met La Fuente en Gerard Joling. Dat is niet niks. Nee. Maar goed, het leuke zou nou helemaal zijn als ik ook nog een interview kan gaan doen met Yara Beeks. Dat zou helemaal leuk zijn. Daar draaien we straks nog een plaatje van. Nou goed. Daten is net als zoeken naar een parkeerplek. De beste zijn bezet. Ja, die is wel leuk gevonden hoor. Ja, moet ik zeggen. Ik vind dat daten net als het kopen van een tweedehands auto zou moeten zijn. Je moet eerst even met de vorige eigenaar kunnen praten. Kan toch niet, jongens, kom. Het is cabaret. Staat er weer op grote hoofdletters onder cabaret. Nou, goed, zal wel. Goed, over country gesproken. Ik zei het al, straks een plaatje van Yara Beeks. Een hele mooie uitvoering van een coverversie. Prachtig. We gaan naar country muziek en dat doen we met John Denver. Well, the life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have.

Een hele mooie opname van de formatie Ice House en Crazy uit de jaren 80. En daarvoor uit de jaren 70, John Denver met Thank God I'm a Country Boy. Het is weer tijd voor onze instrumentale plaat, ons itemweer dat we elke uur doen. En dat doen we in de maand juli ook nog. En dan met ingang met de eerste zaterdag in augustus, dan hebben we een nieuw item. Daar zijn we nog een beetje aan het over brainstormen. Maar goed, daar gaan we volgende week wel alvast voorbereidingen voor doen. Maar goed, dat maken we in ieder geval eind juli nog bekend. Wat dat gaat worden. Ja, het is een instrumentale plaat. En dat heeft allemaal een klein beetje te maken met de zomer. En we gaan er ook nog even wat gas op gooien. Oké, ja.

Jawel, de gezellige muziek van More Than Talking, deze Duitse formatie, de Jet Airliner. En natuurlijk hadden we daarvoor onze instrumentale plaat. En dat was een zomerstintje inderdaad. Dat was van de Sun Club en dat heette Fiesta. Goed, fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert naar de Muzikale Brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag. En ik heb nog een bericht uit België, uit Antwerpen. Want een automobilist die is afgelopen dinsdag in Antwerpen aangehouden... omdat hij bij een politiecontrole 2 zakken met contant geld probeerde weg te gooien. Ja. De bestuurder die bekende dat hij het geld van de ene naar de andere plaats moest brengen. Motoragenten van de verkeerspolitie die hielden de bestuurder aan... omdat hij zijn mobiele telefoon gebruikte tijdens het rijden. De agenten die zagen dat de man stiekem 2 zakken uit zijn wagen gooide toen hij aan de kant werd gezet. Hij gedroeg zich nerveus en dus verdacht, schrijft de Antwerpse politie in een bericht. De politie die controleerde de zakken en daarbij werd meer dan 70.000 euro contant geld aangetroffen. Nou, ik moet zeggen dat ik bij sommige autoritten niet haal dat 70.000 euro contant, dat gaat me niet lukken. Nee. Goed, koffiejuffrouw Ria zit in de lappenmand en die wensen we heel veel beterschap. En gaan we er even weer gezellig wat gas op gooien. Ja, dat gaan we doen.

Ah, kijk eens even. Goed, dat gaan we doen. We gaan koffie Frarier die vroeg, kunnen we nog een keer hop hop hop doen? Nou, vooruit dan. Bij deze dan. Hey! Oké. Gezellig. Onze Sunny Tropical Electronic Band.

0: Ja, de dames uit Zuid-Afrika. Formatie Cloud en The Substitute. Amai, amai, amai. Ik zie dat het alweer tijd is. Jongen, jongen, jongen, jongen. Wat gaat dat snel hier, zeg. Niet te geloven. Ja, dit was die weer. De muzikale brouwerij. Radio Ideaal. Rob de Brouwer. Aanstaande maandagochtend ben ik er weer vanaf 10 uur met de muziekservice. En anders volgende week weer. Ik weet niet wie er dadelijk komt. Het is nog een verrassing. De deuren zitten dicht. De gordijnen zijn dicht. Ja, ik weet dat Bert Semmelink even met vakantie is. Die zit ergens in Noorwegen. Maar zou het Frank Rutte zijn? Koos Sijp? Danny Teunissen? Kasper Salmink? Ja, ga zo maar door. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar goed, even nog de afscheidstune. Dat moeten we wel even doen. Samen. Kom op. Ja. Doe maar even mee.
1: Dag vriendjes. Dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer.
0: Ja, tjee. Dag vriendjes.
1: Dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer.
0: Oké, en dan zitten we in de maand juli. Ik heb het beloofd, we gaan afscheid nemen met de versie, coverversie van Yara Bakes. En dat is Jolene. En die is zo mooi.

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tuincentrum Bloemen.

0: Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Zeker, zeker, zeker, vrienden en vriendinnen van de radio, hebben wij elkaar nodig. Een hele goede zaterdagmiddag. Bijna 7 over 4, Zelle meldt 32 graden. En we hebben elkaar nodig. Ja, we hebben, iedereen heeft elkaar nodig. Everybody needs somebody to love. En voor veel meer andere dingen. Wel bijzonder, hè? Het concert dat zie je, het Brouwersdam verstoord door echt noten.

beelden van inmiddels. Zeker op de social media. Nou, dat wil je niet weten. En wij hebben vanavond nog eraan. Ook dat nog een keer. We begonnen met een liedje uit de jaren 80, oftewel 1980 zelf. Ze waren met z'n tweeën, de broers Jake en Elwood. Jake speelde John Belushi en Dan Aykroyd speelde Elwood. Broers Brothers. En ze zongen dat in die gevangenis, weet je wel. Op een bepaald moment met dat staal ervoor, of dat hek ervoor, dat ze maar niet gingen gooien met allerlei dingen die gevangenen af hebben. Van harte welkom. Even Rob de Brouwer bedanken voor de muzikale brouwerij. Rob, Koos Sijp, tot 6:00 vanmiddag. Kon je niet weten, want Bert Semmelink, ja, hij zit op een boot. Ja. Hij zit in de buurt van Noorwegen. Dat hopen wij althans. Maar we wensen hem natuurlijk heel veel plezier. En ja, koffiejuffrouw Rio, heel veel beterschap. Wat vervelend. Nou, dat kan slecht gaan. Maar tot 6:00 vanmiddag. Muziek, gezelligheid, de zomer in je radio. Wij zijn Radio Ideaal. Fijn dat je luistert.

Vorden. Want daar werd gefietst. Vanaf een uurtje of 5:30. Een fietstocht ter nagedachtenis aan diverse overledenen, waarbij je met liefde en kracht natuurlijk...

0: groepen die deelnemers samenbrengt om geld in te zamelen voor missionaire initiatieven in Nederland. Georganiseerd door de Vorderse Rijwiel Tourclub vanmorgen dus. In en rondom Vorden, de Heavens Ride. Kijk ook op heavensride.nl. Mocht je geïnteresseerd zijn, eventueel volgende keer mee willen fietsen, volgend jaar 2027. Je bent van harte uitgenodigd. En hoe meer geld, hoe beter. Vrienden en vriendinnen, dat was Stick Fingers and Arm. Angels Above Me. Maar ja, het is ook de hoogste tijd voor...
1: De muziekcocktail Weekendschijf.
0: Ja, ja, maar wat is dat dan? Wat is dat dan voor Weekendschijf? Nou, het is wel een bijzondere hoor. Want zij werd geboren in 1941. En ze is inmiddels dus 85 jaar. Ze is een bekend Nederlands zangeres. En ze is zelfs trouwambtenaar. Een beetje een buitengewoon ambtenaar die heel veel mensen mag trouwen natuurlijk. Maar in de jaren 70 had ze een heleboel leuke liedjes. Grote meezingers. En ze kon maar liefst zingen in 11 talen. Maar de grootste hits van haar waren wel Viva España, Harlequino en Vino. En ja, wat schetst mij verbazing. Ze heeft een nieuwe single. Heel toepasselijk. Ik ben nog lang niet klaar. Laten we het hopen. Op ideaal. Dit is de nieuwe single voor Imca Marina.

Ik zou niet te veel nemen, want dat smelt natuurlijk. Mijn hart als chocolade. Iemand die Duitse muziek. Ja, dat, voor de mensen die vaker naar dit programma luisteren, je weet het, Bert Semmelink is gek op Duitse muziek. Hij heeft ook gezegd, je mag die jingle wel draaien, maar wel mijn naam erbij. Nou, dat hebben we gedaan, dus dat hebben we gedaan. Heerlijk, die flippers waren dat. En ik heb even gekeken in de agenda's van vandaag. Maar vrienden en vriendinnen, het is vandaag Roze Zaterdag, Pink Saturday. Het is eigenlijk ontstaan in 1969 in New York, want toen braken er allerlei rellen uit, omdat de politie in een homobar Stonewall Inn in de Christopher Street, die waren ze binnengevallen. Er werden wat mensen uitgesleept en weggestuurd. En, nou ja, het was allemaal niet helemaal netjes. Maar sindsdien bestaat er een dag waarop dat een beetje wordt herdacht. En dat is vandaag Roze Zaterdag. En wat hoort bij Roze Zaterdag? Een roos liedje. Op Ideaal, What About Us? Dit is Pink.

0: De muziekcocktail.
1: Muziekcocktail.
0: Jouw ideale cocktail om het weekend mee te beginnen.
2: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

En hello, goodbye op deze zaterdagmiddag. Wat een weer, hè? Ja. En we moeten even opletten natuurlijk vanavond. Het kan een beetje gaan spoken qua weer. Regen, hagel, onweer. Het ging al een beetje mis aan de Noordzeekust. Zeker bij het grote festival. Concertatie. Maar je kan het allemaal volgen. Tegenwoordig heb je allemaal van die apps die dat vermelden. Die je attenderen op het feit dat je binnen moet blijven. Je was binnen moet halen. Of gewoon een veilig heen komen zoeken. En dat heen komen zoeken, ja, is morgen minder. Morgen is het gelukkig wat minder warm. En wil je cultuur snuiven, kan je dat doen. Bijvoorbeeld in Museum Smedekink in Zelhem. Kan je eens een keertje gaan kijken. Of je kan lekker van gaan wandelen bij Kasteel Slangenburg. Misschien ben je er nooit geweest. Prachtige bossen liggen er ook heen. De Slangenburgse bossen. Er zijn natuurlijk ook diverse exposities eventueel nog te zien. Ik weet niet of het allemaal open is, maar ik denk het wel. Bijvoorbeeld de galerie in Beeldentuin, de Hulenhof. Het ligt in het buitengebied van Zelhem. Maar ja, als je gaat kijken naar Bronkhorst, het plaatsje Bronkhorst, misschien ben je er nog nooit geweest. Ik zou er eens een keer gaan kijken. Prachtig. Komt af en toe voor in het nieuws. En dan denk je van, is dat Bronkhorst? Ja, dat is Bronkhorst. Prachtig. Maar je kan ook naar het kasteel van Vorden of de museumboerderij Smedekink, zoals ik al zei. Maar wil je verder, dan kan je bijvoorbeeld eens naar Zutphen gaan. Ook lekker een dag door Zutphen, betere temperaturen, leuk om te doen. Kan je ook lekker met een boot over het kanaal, de watertjes die daar zijn. Hartstikke leuk om te doen. Er is natuurlijk nog veel meer te doen. Ga lekker googlen, zoek maar op de uitagenda. En je vindt het ongetwijfeld, want het is tenslotte zomer in Nederland. En over de zomer gesproken. Hij zong er in 2015 over. Dit is

0: toe een liedje wat je hoort via de socials. Dit is een liedje, ja, ik heb het nog niet echt zien komen richting hitlijsten, maar het is toch lekker hoor. DJ Illum, zo heet de man. En Diggy D, Diggy D. En daarvoor ABBA. Een Dancing Queen.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Zij zongen het in 1900, in de jaren 70 in ieder geval. De dames van Love You Owe Me heette het toen. Maar deze keer hoorde je een Duitse versie. Alleraardigste dame. Hey, ik zoek hier een nicht, Deen Gluck. Christina Lach. We gaan langzaam op naar het tijdstip van 5 uur. In deze editie van de muziekcocktail bij afwezigheid van Bert Semmelink. Vandaag met ondergetekende Koos Zijper. Maar we hebben er nog één. En die is wel een beetje toepasselijk. Ik weet niet of je het gaat doen, maar ik wens je in ieder geval al heel veel plezier mocht je het gaan doen. Hier is Kees Dix.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderijgarders. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderijgarders in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: De muziekcocktail. Jouw ideale cocktail om het weekend mee te beginnen.
1: Ja, want nu weer gaan we nu heel erg vervelend doen. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet zo voor om heel erg vervelend te doen. Nou ja, weet je wat? Je houdt ze allemaal te goed en je hoort ze zo meteen. Eerst deze maar eens even.

76 vrienden en vrienden, goedemiddag. En van harte welkom bij deel 2. Dit is tot 6 uur. De muziekcocktail op Radio Ideaal.

0: Volgende week in de Koosheid mag het presenteren tot aan 6 uur. Ook volgende week, want dan is hij nog niet van de boot af. Dus daar varen we dan aan het heen. Maar ik heb maar laten vertellen, ze willen ook nog een keer terug. Ja. Ze gaan naar het noorden van Noorwegen, wil je het weten. Daar zijn ze naartoe. Ze maken een soort cruise langs de kust. Het is niet de Hurtigruten. Dat is die oude postboot die nog steeds een beetje vaart. Maar dat kost een enorme hoeveelheid geld. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar ze zijn met een andere koers mee. En ze hebben het volgens mij enorm naar hun zin. Dus geen Bert Semmeling. Maar de muziek blijft de hoofdtoon voeren met liedjes uit Duitsland. Ook Nederlandse liedjes. Soms heb ik ook een heel nieuw liedje voor je, straks nog wel. Maar we gaan even terug naar 1988. Ach jongens, wat was dat toch wat vervelend. Hij presenteerde het heel lang, Ad Visser. Maar in 1988 werd de stekker uit Topop gehaald en toen was het klaar. De allereerste uitzending van Topop was op 22 september 1970. En denk aan legendarische optredens van David Bowie, Queen, Whitney Houston, ABBA, Michael Jackson. En je kon er natuurlijk naartoe, maar het was veelal playback. Ik ben er ooit een keer geweest, heel lang geleden. Er was Smokey Robinson er onder andere en de ABC. Maar ja, dat is voor de statistieken, maar vrienden en vriendinnen. Ik zou zeggen, veel plezier. Wij zijn Radio Ideaal. En dit zijn Shakira en Boomeroy.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Dit is toch wel zo'n liedje wat je altijd hoort van deze man, Gus Willems. In Utrecht geboren in 1947. En hij zingt altijd van Canyon to Canyon. Ja. Hij is inmiddels binnen. De presentator van het programma Ideaal Focus. Onze Gerry. We gaan straks wel even met hem praten wat de programmering is van dat programma. Straks tussen 6 en 8 uur. Zover is nog niet, want vrienden en vriendinnen, ja, ze hebben niet zo lang geleden een heel aantal grote concerten gegeven. En als allerlaatste, de echt allerlaatste K3. Het K3-concert was toen in Antwerpen. Maar we hebben nog steeds een K3. Maar ja, dat is niet meer de oude K3, maar die nieuwe K3. Ja, Hanne Verbrugge, Marten de Pillesijn en Julia Boschman. Die zijn er nog steeds. En wat schetst mijn verbazing, ze hebben een prachtig nieuw liedje gemaakt. Het is de zoon van Oja Lele. Op Ideaal, de nieuwe K3.

nieuwe vrienden van de radio. Het zou de muziekcocktail niet zijn als wij ook zonder Bert Semmelink gewoon Duitse liedjes draaien. Peter Orloff was dat. En Ein Mädchen für immer. Daarvoor uit de Vaderlandse hitlijst Louis von Zier.

Nederlands elftal dat speelt aanstaande maandag weer. Maar zo af en toe draaien wij ook nieuwe muziek op Radio Ideaal. En dit is zo'n nieuw bandje. Ze heet The Flair. Ze zijn met z'n drieën.

0: heb jij hier nog op gedanst, Gerry?
1: Jaren 60 muziek.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Dan was ik wel iets meer van de wat hardere muziek uit de jaren 60. Jimi Hendrix, Rolling Stones en zo. Maar dit was natuurlijk ook mooie muziek.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, geweldig.
0: Beetje rock'n'roll uit die tijd. Let's Have a Party. Je hoorde Wanda Jackson uit 58. En je hebt hem al herkend, want dat is de presentator van het programma Ideaal Focus. Straks, na de klok van 6 uur. Gerry, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat heb je in het programma?
1: Ja, we hebben weer een paar leuke items. Zoals je weet zoeken we vaak in de regio toch evenementen, maar ook wel spraakmakende dingetjes hoor. Die heb ik vanavond ook. Maar we beginnen straks in het tweede uur. Frans Jansen, die is van de organisatie van Vive le France uit Hummelo.
0: Oh, dan moet er een Frans plaatje rijden.
1: Ja. Die organiseren op 11 en 12 juli zeg maar de Brokantenmarkt. Dat is altijd een heel groot evenement. Nou, en Frans is de voorzitter van die club en die komt daarover vertellen van wat er allemaal te doen is en hoe mensen zeg maar kaartjes kunnen kopen, want het is geen gratis evenement, maar ze moeten dan even een heel goedkoop kaartje kopen trouwens hoor. Dus ja, en wat ik al zei, spraakmakende dingen, want ik heb ook in dat tweede uur heb ik Wim Wernink en Florian Asselman te gast en dat zijn muzikanten van de band Straaljager. Nou, Straaljager, dat is een band met een schaamteloos repertoire, laat ik zo maar even zeggen. Nummers waarvoor je vroeger misschien schaamde dat je ze leuk vond, maar waar je tegenwoordig zonder gêne zeg

0: maar volledig op los kunt gaan.
1: Okay.
0: De jongens maken eigen nummers. Ze doen ook wel wat covers. En ik ga daar vanavond een kerstplaatje van draaien. Want ze hebben al een kerstplaatje gemaakt. En die gaan ze zeg maar... ja, ik heb hem al op de playlist staan, Koos, hoor. Dus, dus die gaan we vanavond ook nog even draaien. Maar uiteraard hebben we een interview met de mannen over hun band, over de plannen, hoe het allemaal zo ontstaan is. En, want ze komen toch wel uit de buurt hier. Nou ben ik even de plaats kwijt, maar ze komen wel uit de buurt. Dus het is wel mooi. Een paar ruige gasten zijn het.
1: Gezellig.
0: Ja, zeker gezellig.
1: Ja, toch?
0: Nou, het eerste uur draait gewoon lekker muziek.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: Je bent in ieder geval op tijd. Het is over 182 dagen kerst. Dus ja. Ja, zijn
0: wat dat betreft wel. Overigens besteed ik ook nog even... Ja. Aan de dag van de veteranen is vandaag.
1: Ja.
0: Dus daar besteed ik ook nog even wat aandacht aan. En,
1: alle buitenactiviteiten zijn doorgegaan. Hè? Het was alleen binnen.
0: Ja, het was allemaal binnen. Maar goed, het is goed dat er nog aandacht aan besteed wordt.
1: Hartstikke goed.
0: Dus
1: straks, ja, vanaf
0: van 6 tot 8.
1: Gezellig. Gerry, we gaan lekker luisteren. En zoals gezegd, we draaien Franse muziek. Zometeen Van Morrison. Maar nu eerst Ambre. Dit is Ambre Vallée.

zaterdag de 27e. Vandaag zonder Bert Semmelink. Volgende week is hij er ook nog niet. Dus ja, tot mijn spijt, dan ben ik er weer. Maar wel met veel plezier gemaakt weer namens het redactieteam. Fijn dat je luisterde. Ik zou je willen wensen een hele fijne zaterdagavond straks. Ideaal Focus met mijn zeer gewaardeerde collega Gerry Evers.

0: Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd. Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar wet.
2: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de

Ja, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus op Radio Ideaal. 2 uur lang verhalen, muziek en mensen uit onze regio. Precies zoals een warme zaterdagavond mag klinken. Dankjewel collega Koos voor de mooie uren die jij besteed hebt hiervoor, zeg maar, in het programma. Het was weer genieten, jongen. Wat mag je vanavond verwachten? Frans Jansen die schuift aan vanuit de organisatie van Vive la France, die op zaterdag 11 en zondag 12 juli Hummelo verandert in een sfeervolle brokante markt vol Franse charme.

We horen straks wat de bezoekers dit jaar allemaal kunnen verwachten daar in Hummelo op de 11e en 12e juli aanstaande. Ja, en in de tweede uur hebben we toch wel iets aparts. We hebben een muzikaal bezoek van Wim Weerning en Florian Asselman.

van de band Straaljager. Zij komen uit Barchem. En het is een band met een heerlijk eigenzinnige insteek. Schaamteloos repertoire, zoals ze dat zelf noemen. Nummers waarvoor je vroeger misschien schaamde dat je ze leuk vond, maar waar je tegenwoordig zonder gêne volledig op los kunt gaan. We praten met hun over hun muziek, de inspiratie en natuurlijk over hun optredens, de plannen die ze allemaal hebben. Dus wat dat betreft kan het wel een heel leuk gesprekje worden. De muziek en de presentatie zijn in handen van mij. Mijn naam is Gerry Evers. Blijf erbij. Dit is natuurlijk Focus op Radio Ideaal. Ja, ik begon natuurlijk net, of natuurlijk, maar een nummer van Summer is hier. Want dat is het natuurlijk zeker. Tjee van hitte. Overigens, hier in de studio is het wel heel goed toeven, hoor. Is 20 graden met de airco aan, dus dat is wel heerlijk. Maar ik begon net met een nummer van The Outsiders, Summer is here. Dat is natuurlijk een Nederbeat klassieker opgenomen in de hoogtijdagen van de Nederlandse beatscène. De Outsiders die stonden natuurlijk bekend om hun ongepolijste directe sound. En Summer is here is een van hun luchtige, toegankelijke nummers eigenlijk. Het nummer verscheen in 1967, een periode waarin de band volop experimenteerde met melodieuze pop naast hun ruigere muziek. Nou, dat allemaal gezegd hebben, dat was een beetje de intro van dit programma. En we gaan lekker starten tot 8 uur. Zijn we bij je? Ben ik bij je? En we gaan lekker ook wat muziek draaien. Een variatie van alles en nog wat. En ja, wat mag je verwachten? Nou ja, ik zou bijna zeggen van alles wat, hoor. Dus, maar we beginnen lekker met een nummer van Raccoon. We gaan het lekker rustig aan doen vanavond. Raccoon met Het is al laat toch. Fijn dat je luistert.

Heel langzaam veed dit nummer uit. Wat een geweldig mooi nummer van Chris Stapleton Cold uit 2020. Cold is toch wel een van Stapleton's meest soulvolle, rauwe en emotioneel geladen nummers. Perfect om een, in dit soort programma's te draaien natuurlijk. Een Amerikaanse singer-songwriter uit Kentucky, daar komt hij namelijk vandaan. Ja, lekker nummer. Vandaag was het de dag ook nog van. Vandaag de Veteranendag, dat wou ik er eigenlijk van zeggen. Een dag waarop we eigenlijk stilstaan bij alle mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid, veiligheid en vrede in Nederland, maar ook ver daarbuiten natuurlijk. Daarmee eren we hun inzet, hun verhalen, hun offers en we staan even stil bij wat hun werk voor ons betekent. Daarom draai ik nu een nummer dat voor veel mensen symbool staat voor respect, herinnering en verbondenheid. Dit zijn de Golden Earring met het nummer Going to the Run.

En zo is het Streets van Kensington. Er is trouwens nog de oude formatie. De nieuwe is trouwens ook wel heel goed bezig hoor, wat dat betreft. We draaien nog even nummer, nog één nummer. En dan gaan we even naar onze redactie. Die zit hier ook in dit gebouw. En dan gaan we zo naar het lokale nieuws en het weerbericht luisteren. Maar we draaien eerst nog even Mumford & Sons met het nummer Believe.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Ook vandaag geldt in de Achterhoek code rood vanwege de extreme hitte. Gisteren liep de temperatuur in de regio al op tot rond de 38 graden. Afgelopen nacht was sprake van een tropennacht met een laagste temperatuur boven de 20 graden. De hitte had grote impact. Basisscholen sloten hun deuren, evenementen werden afgelast en op sommige wegen werd zelfs gestrooid om schade aan het hete asfalt te beperken. Festival Lago Lago op het recreatiepark Stroomroek beperkte de consumptie van alcohol door dat pas vanaf 8 uur 's avonds toe te staan. Hulpdiensten en gemeenten roepen mensen op om goed op elkaar te letten, genoeg te drinken en verkoeling te zoeken. Op diverse plekken zijn extra koele ruimtes ingericht. Vanaf zondag wordt het langzaam minder warm. Ondanks dat de voetbalpools het gesprek van de dag zijn, probeert de organisatie van de Tour de Mariënvelde de focus op de Tour de France en het daaraan gekoppelde toerspel te krijgen. Bij de 43ste editie lijken vooral de fanatieke deelnemers in het voordeel. Dat komt doordat de eerste etappe dit jaar een ploegentijdrit niet meetelt. Fanaten weten beter welke renners meedoen en in vorm zijn en kunnen zo met hun kennis andere deelnemers voorblijven. De organisatie overweegt daarom een wijziging. Mogelijk gaat de eerste etappe vanaf volgend jaar wel meetellen. Een week voor de collegewisseling heeft Partij Helder een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te verstrekken over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een AZC in Montferland. Op grond van artikel 169 van de gemeentewet moet het college gevraagde inlichtingen aan de raad verstrekken, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met dat openbaar belang. Het college vindt dat daarvan sprake is. Daarmee wekt het college volgens Helder de indruk dat raadsleden niet te vertrouwen zijn met vertrouwelijke informatie. De motie kreeg alleen steun van de PVV. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: We hebben weer een lekkere plaknacht achter de rug. De temperatuur is niet onder de 20 graden geweest. En het warmt vanmorgen ook weer snel op, want de zon is erbij. En tegen de middag ligt de temperatuur alweer rond de 30 graden. Vanmiddag wordt het ook weer zeer warm met temperaturen die oplopen naar een graad of 35. En door de toename van de luchtvochtigheid zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. Want er is weinig wind en het eind van de middag is er dan wel wat meer bewolking. Maar verder blijft het nog droog tot de avond. Want vanavond is het ook nog warm met eerst nog tropische temperaturen. Verder hebben we dan wat wolkenvelden en zonnige perioden. Later ontstaan er in het zuiden enkele flinke regen- en onweersbuien die in de loop van de avond ook richting onze omgeving komen. Dus later op de avond en ook komende nacht trekken buien over naar het noorden en vallen er ook dus in de Achterhoek wat buien. Hierbij kan veel neerslag vallen in korte tijd en tijdens buien is ook hagel mogelijk en ook de wind die trekt wat aan. Het lijkt er wel op dat de meeste actieve buien over het midden van de provincie trekken en wat minder buien over de Achterhoek en de Liemers. Maar het is allemaal last minute werk, dus we wachten af. Want later in de nacht trekken de buien dan naar het noorden weg. Het wordt een plaknacht met temperaturen die wederom niet onder de 20 graden uitkomen. Zondag begint dan zonnig en de kwik loopt dan ook weer snel op. In de loop van de middag komt er steeds meer bewolking voor en krijgt de zon ook wel wat moeilijker. De maxima liggen rond de 29 graden bij een zwakke tot soms matige westenwind. In de namiddag, maar vooral in de avond, neemt vanuit het zuiden de kans op een stevige regen- en onweersbui weer wat toe. En opnieuw is er dan weer kans op veel regen in korte tijd en mogelijk ook hagel en windstoten. In de nacht na de maandag dan wordt het allemaal wat droger en liggen de minima rond de 17 graden. En maandag dan merken we meteen dat de warmte is verdreven. De wind is om naar noord- tot noordwestelijke richtingen en daarmee wordt ook koelere lucht aangevoerd. Naast zon is het weerbeeld ook wat stapelwolken. Kan een lokale bui vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt dan 24 tot 25 graden. En als we de rest van de week bekijken, dan blijft het aangenaam met gemiddeld zo'n 24 graden. De minima liggen zo rond de 14 graden, dus ook de nachten zijn minder warm. En naast geregeld wat zon zijn er ook wolkenvelden en komt soms een bui voor.
0: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat.
1: Suzanne en Freek met een blauwe dag na het nieuws en het weerbericht. Nou, de voorspellingen die zijn nog wel... Ja, het gaat wel afkoelen trouwens hoor. Maar het blijft ook nog wel lekker warm. Nou ja, lekker. Het blijft warm. Ik heb een nieuw item in dit programma. En dat is de Focus Agenda. De editie van 27 juni. Nou moet daar natuurlijk nog een mooi muziekje onder. Maar dat komt dan nog wel de volgende keer. Maar het is in ieder geval nu wel tijd voor de Focus Agenda. En dat geeft een kort overzicht van wat er de komende tijd te beleven is. In, zowel in Nederland als hier in de Achterhoek. Dus we gaan landelijk, maar ook lokale evenementen even kort aan. Stippen. Bruce Springsteen, op 5 en 7 juli is hij te gast in het Gelderdoom in Arnhem. En de Bos keert daarmee terug naar Nederland met zijn energieke stadiontour. Pink, die op 10 juli in de Johan Cruijff Arena Amsterdam een spectaculaire show vol acrobatiek en hits en power gaat neerzetten. Althans, dat is haar plan. Het North Sea Jazz Festival is van 11 tot en met 13 juli in Rotterdam in Ahoy. 3 dagen topmuziek met onder andere Alicia Keys, Lenny Kravitz en Norah Jones, om er maar een paar te noemen hoor. Het is echt een heel geweldige line-up daar. Dan gaan we de Achterhoek in met de agenda. En ja, daar kun je natuurlijk heel veel keuze maken. Overigens kun je ook wel in Google of zo even zoeken van op Achterhoek agenda of dat soort dingen. Daar vind je heel veel dingen. Maar op 1 juli, en dat is dus, als ik het goed zeg, morgen... speelt in Theater Onder de Molen in Linden, Upside Downtown. En dat is een band wat die brengt Make It Through This World, een tribute aan Greg Trooper, met meerstemmige zang en een rijke instrumentale wisseling van gevoelige ballads en up-tempo nummers wisselen elkaar af. Dan, maar daar hebben we straks zo in 2e uur ook nog een gesprek over, de Brokante in Hummelo. Vive la France heet dat dan op 11 en 12 juli aanstaande. Franse charme, Brokante muziek en sfeer in het hartje van Hummelo. Dan de Doetinchemse kaderfeesten. Dat is op 3 juli aanstaande. En dat is dus ook van de week of zo. Van 3 tot en met 10 juli in Doetinchem. Stel je voor een plek waar alles samenkomt. Sport, culinair, genieten, theater, live muziek. Beleving voor jong en oud. Nou, dat is hartstikke leuk om dat daar te doen natuurlijk. De zomerfeesten in Zelm. Ook zij komen binnenkort nog in ons programma in Focus om daar iets over te vertellen. Maar dat is ook op 11 en 12 juli. De Zelmse zomerfeesten, zoals gezegd. Braderie, activiteiten, muziek, pubquiz en nog veel meer. En dat, zoals gezegd, allemaal op zaterdag 11 en zondag 12 juli aanstaande in Zelhem. Ja, dit was eigenlijk Focus Agenda voor deze editie. Allemaal mooie momenten om te genieten van muziek, cultuur in onze eigen regio. En dat is ook wel fijn. George Ezra, die zong over Budapest. MUZIEK

tijdloze sfeerplaat, dat blijft het. De stem van Stevie Nicks natuurlijk, het nummer van Fleetwood Mac, Dreams, want dat luister je net na. Het schiet al aardig op tegen de klok van 7, waarbij we het landelijk nieuws doen. Maar ik heb nog een mooi plaatje voor je in het vooruitzicht. Heel wat anders trouwens, als dromerige plaats van Fleetwood Mac. Coldplay, met het nummer Magic. Een nummer dat eigenlijk heel klein begint, warm opbouwt. Nou ja, warm is het al warm genoeg, hè? Precies de typische Coldplay glans. Maar hier, luister naar Magic.

0: natuurlijk met Magic. We schieten aardig op naar de klok van 7. Waarbij we het landelijk nieuws even laten horen. Maar tot die tijd heb ik nog een. Toch draai ik nog een nummer van Dermot Kennedy. It is The Power of Me. Tot na de klok van 7.
1: I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust

0: en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey, buurman.
6: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
8: Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

0: Helemaal in Franse stijlen zijn we inmiddels beland. Je veux, dat is het nummer van een bandje Zas van een paar dames, denk ik of zo. Je bent weer terug bij Focus, het tweede uur, waar we momenteel mee bezig zijn. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een van de meest sfeervolle evenementen in onze regio. Vive la France, dat zo heet het. En op zaterdag 11 en 12 juli verandert Hummelo weer in een brokante paradijs vol Franse charme en dat heerlijke Vive la France gevoel. De voorbereidingen zijn in volle gang en er staat weer veel moois te gebeuren. Bij mij in de studio is Frans Janssen vanuit de organisatie. Frans, welkom. Fijn dat je er bent. Ik zal even de microfoon voor je openzetten, dus nu staat hij wel open, hè?
1: Oké.
0: Ja, nu kun je beter horen. Zoals gezegd, fijn dat je er bent. Het is alweer de hoeveelste editie, hebben we het over?
1: Het is de 12e editie.
0: 12e editie alweer?
1: Ja, de 12e editie.
0: Ja. Frans, hoe lang ben jij erbij betrokken?
1: Ik ben er vanaf het eerste begin bij betrokken.
0: Een van de medeoprichters?
1: Nou, medeoprichters, ja, bijna wel. Maar niet van het eerste uur, maar laat maar zeggen van het tweede uur.
0: Ja. Want je komt zelf ook wel uit Hummelo?
1: Ik kom uit Hummelo. Ik woon in de Dorpsstraat vlakbij. Ik ben een van de ondernemers ook daar, dus ter plekke.
0: Okay.
1: Daar is het toch uit geboren, hè, destijds, met de Rondweg.
0: Ja,
1: in 2013.
0: Oh ja. Want het was in het begin een redelijk klein evenement, een kleinschalig, maar het is inmiddels wel groot gegroeid, hè?
1: Ja, wij begonnen destijds met 25 kraampjes en het was een klein evenement. Maar het is nu uitgeroeid tot een groot evenement met 180 standplaatsen. Dus dat is in alle straten, pleinen, in het dorpskern van Hummelo.
0: Ja.
1: Die mooie straatjes die zich daar zo goed volledig in dit evenement.
0: Ja, helemaal in de sfeer, hè?
1: Ja.
0: Voor mensen die, ik kan me bijna niet voorstellen trouwens, voor mensen die niet weten wat de Vive la France is, zeg maar. Kun je onze luisteraars even uitleggen van wat is het eigenlijk voor evenement?
1: Nou, het evenement bestaat eigenlijk uit vier componenten. Je hebt brokanten, kunst en cultuur, entertainment en streekproducten. Dat zijn de vier componenten waar het evenement uit bestaat. Mm-hmm. Het grootste gedeelte is brokante, kunst, cultuur, het Montmartre gebeuren. Hè. We hebben een mooi Montmartreplein gecreëerd rondom de kerk, de dorpskerk. Daar zitten ook kunstenaars uiteraard. En de streekproducten, mensen uit de buurt die hun waren naar die markt brengen, zoals dat vroeger in Frankrijk, of vroeger tegenwoordig nog, in Frankrijk ook gebeurt. En entertainment, want we hebben natuurlijk artiesten uit Nederland, maar ook uit Frankrijk. Uit Parijs hebben wij echt Franse artiesten lopen die dag. En diverse acts hebben we op het...

0: evenement.
1: Oké, okay, nou dat gaan we over het programma zelf gaan we zo nog even hebben. Want het is 2 dagen op 11 en 12 juli, ja, als ik het goed zeg. We hadden straks in het voorgesprekje al even over. Het is te hopen dat het niet zo warm is. Maar volgens mij ziet het er redelijk goed uit voor de komende tijd. Dus,
0: daar hoop ik op, ja.
1: Ja, daar hopen we dan maar op. Hè. Ja. Maar wat maakt deze markt op Brokant? Nou ja, Brokanten, maar in ieder geval deze markt. Ten opzichte van andere markten in de regio zo apart dan? Buiten dat Franse stijl is natuurlijk.
0: Ja. Nou, ons evenement heeft een dat klinkt misschien wat arrogant, maar dat is het niet. Een hoogwaardig niveau hebben wij vanaf het begin gecreëerd. Waar dus de beste brokanteurs uit het land aanwezig zijn. En waar kunst in de breedste zin van het woord beoefend kan worden. Maar vooral die brokantenhandel. We hebben dus stands uit binnen- en buitenland. Grote stands. En mensen uit binnen- en buitenland komen ook bij ons kopen. Hè? Zelfs uit Amerika, Engeland, Frankrijk. Echt, die komen dus naar Hummelo. Die zullen misschien in die tijd ook wel een andere markt bezoeken. Maar vooral Hummelo. Want we hebben dus een status verworven. Dat wij dus een van de bekendste en beste brokante kunstmarkten van Nederland zijn. Ik zeg kunstmarkt, maar wij noemen het eigenlijk kunst- en brokante fair. Hè?
1: Ja,
0: dus fair, dat geeft ook een beetje aan dat het niveau wat hoger is. En dat klinkt misschien, ik zeg het nog een keer, arrogant, maar dat is het dus niet.
1: Nee,
0: maar wij
1: niet.
0: Proberen wel dat niveau te handhaven, want dat maakt ons juist zo uniek. Wij zijn dus geen normale markt, we zijn geen braderie, we zijn geen rommelmarkt, maar we zijn een hoogwaardig evenement waar brokanteurs staan uit het hele land en uit het buitenland met hoogwaardige producten.
1: Ja.
0: Op een hele mooie, goede manier uitgesteld. Dat maakt ook het evenement zo mooi.
1: Hoe kom je verder aan de standhouders? Is dat een lijst die je hebt en waarvan je uit keuzes maakt? Of krijg je het aangeboden? Of?
0: Nou, wij hebben dus in ons dorp in Hummelo een brokante winkel zitten. En die zijn regelmatig naar Frankrijk. En die kennen dus die handel. En daar komt ook een beetje het idee vandaan. En die hebben dus al die adressen. En we hebben de status bereikt dat wij zelfs een wachtlijst hebben. Zowel bij kunst als bij brokanten. Wij kunnen zelfs selecteren. Ook weer diversiteit en ook weer dat niveau op orde houden. Want dat kun je als je kunt kiezen. Hè? Als je maar genoegen moet nemen met alles wat je aangeboden wordt.
1: Ja.
0: Dan wordt het anders. Maar dat is bij ons niet het geval.
1: Nee. Dus jullie hebben binnen de organisatie dat je zelf ook wel de kwaliteit bepaalt van iemand die zich aanbiedt.
0: Ja.
1: Standhouder,
0: ja.
1: Zeg maar.
0: Wij bekijken het wel ten zeerste. En als wij dus merken op de markt dat er eens tussen staat die wij ontdekken, waarvan denken, nou, dat is niet wat wij bedoelen in ons plan, dan is die volgend jaar ook uitgesloten van deelname.
1: Ja. Wat voor publiek trekt eigenlijk Viva la France eigenlijk? Want we hadden het net al over jongeren en dat soort dingen. Maar wat is zo'n beetje de doelgroep, laat ik zo maar zeggen?
0: Nou, de doelgroep is natuurlijk, kijk, de hele jongeren misschien niet. Maar de doelgroep is vrij groot, want het is natuurlijk een evenement. Het is niet alleen brokanten. Er komen ook kunstmensen die van kunst houden, die kunst beoefenen, kunstenaars. En er komen mensen die komen voor de gezelligheid. Want we hebben dus 6 terrassen verspreid. Met leuke hapjes, we hebben streekproducten. Dus het is veelomvattend. Het is niet alleen brokanten of het is niet alleen kunst. Maar het is juist die samenspel van verschillende elementen. Dat maakt het evenement dus voor meerdere doelgroepen toegankelijk.
1: Het is ook wel geschikt voor gezinnen. Voor kinderen erbij mee te nemen, dat soort dingen.
0: Ja hoor, dat gebeurt ook. Het is... We hebben natuurlijk niet zoveel, we hebben geen kermis of iets erbij.
1: Nee,
0: voor
1: niet.
0: Kinderen, maar ze komen wel met kinderen bezoeken. Vooral de zondag. De zondag is een hele bekende familiedag, noemen wij dat dan. Want zaterdags heb je vaak de handel. De mensen die dus echt, vooral brokanteurs uit den landen, die komen altijd op zaterdag. Want die willen natuurlijk zo snel mogelijk de beste dingen eruit plukken. Dus die zijn op de zaterdag en zelfs heel vroeg.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: We gaan even een plaatje draaien tussendoor, Frans. Dan kun je thuis even een glaasje water halen. Maar loop niet te ver weg, anders ga je wat missen. We hebben nog een nummer van Charles Aznavour, La Bohème, opgezocht.
0: Ah,
1: is wel een beetje passend erbij, denk ik.
0: La Bohème, ja.

0: Helemaal in de stijl van Vive la France. Wat op 11 en 12 juli aanstaande plaatsvindt in Hummelo. Frans Janssen, hij is de gast. We hebben al een beetje wat dingetjes besproken, Frans. Hè, van de stijl van de Fair. Hè, want het is eigenlijk geen markt. Ze noemen ze Fair. En terecht, denk ik. Maar stel, ik zoek wat of zo. Een beetje in de oude rommel, laat ik zo maar even zeggen. Hè. Maar dat is er dus niet, hè?
1: Brokante handel.
0: Nee, dat is een daarom.
1: Dat is een doodzonde.
0: Maar sommige mensen hebben wel het idee van, ik ga naar de rommelmarkt, zo en dan haal ik dus. Nee. Maar dat is daar
1: maar
0: niet.
1: Maar dat is het beslist niet. Nee. Het is echt hoogwaardig producten. Echt brokant, hè. Ja. Daar wordt het ook op gekeurd, wat ik net al zei.
0: Ja.
1: Het is geen rommelmarkt. Daar moet je dus naar de rommelmarkt in Keppel.
0: Het is goed dat je nou een keer aangeeft.
1: Ja, ik wil het toch nog een keer zeggen. Sommige mensen denken dat. Ik kan mijn rommel van zolder halen en een kraampje huren. Maar zo simpel
0: is het niet.
1: Nee, dat kan dus absoluut niet.
0: Nee, terecht. Ook terecht dat je dat nog even zegt. Ja. Maar ik daag je eigenlijk ook maar een klein beetje uit, hoor. Maar misschien is dat ook, hoort daar een beetje bij. Ja. Wat kunnen bezoekers eigenlijk dit jaar verder verwachten? Nou ja, je zei het al. Maar aan muziek bijvoorbeeld. En aan zeg maar typisch Franse dingetjes wel.
1: Ja, we hebben dus echt Franse artiesten vanuit Parijs, zoals ik al zei. Die treden dus op.
0: Maar noem er eens één.
1: Dan moet ik even kijken, want ik kan die namen niet zo best onthouden. Want het zijn vreemde namen. Michel en Irene bijvoorbeeld, die komen uit... uit Parijs.
0: Ja.
1: Ober François.

0: hebben we daar lopen. We hebben een liefdesbode daar lopen. We hebben dus Mademoiselle Vak hebben we daar lopen. Dus dat zijn allemaal Franse artiesten. Een ganshoede, dat is dan geen Franse artiest, maar die loopt ook over de markt heen.
1: Met eigen
0: met
1: ganzen?
0: Ganzen, ja.
1: Uit Frankrijk?
0: Ja. Okay. We hebben zelfs bij de kunst hebben een paar echte ezels. Hè. Op kunst praat je over een ezel om een schilderij op te zetten en op te schilderen. Maar we hebben ook echte ezels die een kunstje vertonen.
1: Okay,
0: dat is dit jaar voor het eerst. Dus ja. Dat is heel bijzonder. En dan hebben we natuurlijk op het plein zitten, het Montmartreplein, hebben wij een caricaturist zitten. En dat is zo leuk van die man. Heeft zijn opleiding en zijn ervaring genoten op het Montmartreplein in Parijs.
1: Okay.
0: En die hebben wij nu hier in Nederland zitten bij ons dus te portretteren op ons Montmartreplein, zoals wij dat dan noemen.
1: Ja, ja.
0: Ja, rondom de kerk. Hè.
1: Als je het op de voorbereiding hebt, hè, van hoe lang zijn jullie dan? Hoe zit de organisatie trouwens in elkaar?
0: Wij beginnen op februari beginnen wij al met aanschrijven. Januari, februari aan de deelnemers dus een bericht te sturen, een uitnodiging om opnieuw in te schrijven.
1: Mm-hmm.
0: En dan begint dat al te lopen, dat wordt dan verwerkt. We hebben natuurlijk een hoop vrijwilligers in ons bestand.
1: Okay.
0: We hebben dus drie vrijwilligersavonden. Toevallig is de aanstaande maandagavond is de avond. Dan worden de roosters uitgedeeld. Waar ze moeten staan, wat ze moeten doen.
1: Ja.
0: Daar wordt over gediscussieerd.
1: Ja.
0: Nou, na die tijd ook weer een soort bedankavond voor de vrijwilligers. En we hebben al een kennismakingsavond gehad.
1: Als je het over aantallen hebt,
0: dan praten we over 65 tot 70 vrijwilligers. Ja.
1: Dat is nogal heel veel. Dus.
0: Ja, ja,
1: en daar ben je wel stellig afhankelijk. Hè?
0: Want we komen er eind tekort. Dus als zich iemand nog geroepen voelt, dan kunnen ze zich nog melden.
1: Nou, bij deze, zeg maar. Ja. Wat moet die vrijwilliger dan gaan doen? Die stelt iemand reageert?
0: Nou, dan wordt hij ingedeeld. Dan geeft hij eerst op zijn tijd, wat hij heeft dus, hè, zijn beschikbaarheid. En dan gaan we kijken waar hij geplaatst kan worden. En dan gaat hij opgeven wat hij graag zou willen. Hè. Wil hij helpen bij het opbouwen? Wil hij helpen bij de kassa? Wil hij helpen bij het koffie rondbrengen voor de marktmensen? Er zijn diverse klusjes te bedenken.
1: Ook de vaardigheden van de persoon moet natuurlijk een klein beetje rekening mee houden.
0: Precies.
1: Als je het nou hebt over waar kijk je zelf het meest naar uit de komende editie? Is er iets speciaals of zeg je van nou?
0: Nee, ik kijk ieder jaar helemaal naar de hele editie dat die weer geslaagd is. Dat het succesvol is, dat het goed verloopt.
1: Mm-hmm.
0: Dat we het weer mee hebben natuurlijk, maar daar kunnen we niks aan doen. We kunnen alles regelen behalve het weer.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja,
0: willen
1: ja,
0: we graag ja. regelen, maar dat is ja. ons nog steeds niet gelukt. En dat zal ook niet gebeuren. Maar ik ben altijd graag bereid dat het goed loopt allemaal. Weinig stress is en dat het vlot verloop en gunstig reacties van de mensen. Dat vinden we lekker.
1: Als je het nou hebt over aantallen bezoekers, wat verwacht je?
0: Dan praten we tussen de 12.000 en 15.000 mensen.
1: Ja, echt waar.
0: Dus dat is niet.
1: Over de twee dagen verdeeld.
0: Over de twee dagen verdeeld.
1: Ja, ja.
0: Ja, wat ook nieuw is dit jaar, misschien zal ik dat maar gelijk even vertellen, is
1: ja, zeker.
0: Dat we dus de workshops is uitgebreid. We zijn vorig jaar voor het eerst heel voorzichtig begonnen met workshops. Dat is een toevoeging. Twee dagen lang in samenwerking met, dat is in Doetinchem, de Amphion Cultuur.
1: Mm-hmm.
0: Hebben we dus twee dagen lang zitten daar verschillende dames workshops te geven op brokanten en op kunstgebeuren. Dus mensen kunnen daar vrijwillig binnenlopen. Ze kunnen zich ook van tevoren opgeven. Wat er gedaan wordt, staat allemaal op de website met uitleg, met plaatjes. Dus als mensen kijken naar www.vive-la-france, dan komen ze op de website. Kunnen ze bekijken.
1: Ja, er zitten twee streepjes tussen.
0: Twee streepjes, ik noem de interval.
1: Ja, ja, ja. Maar als je het hebt over een workshop, kun je misschien een voorbeeld noemen? Van, is het dan?
0: Nou, ik ben niet zo handig in workshops. Dit wordt door dames gedaan. Maar het gaat over Franse bloemetjes. Het gaat over schilderwerk op vaasjes en dingetjes. Een brokante artikel wat dan geversierd wordt. Denk op ik bedenk me zoiets hoor, maar
1: ja.
0: Ik moet daar het antwoord schuldig op blijven. Maar dat is echt voor Amphion en de dames daarvan die dat verzorgen.
1: Ja, dan kun je onze luisteraars beter even op de website kijken.
0: Ja, zeker. Daar staat het uitgebreid beschreven. Ja.
1: Nou, kun je tickets bestellen en dat soort dingen. Kun je daar iets over vertellen? Van wat zijn de kosten? Entreekosten, parkeer,
0: entreekosten,
1: dus de logistieke dingetjes?
0: Ja, entreekosten zijn aan de kassa €7,50. Gaan ze van tevoren bestellen via de QR-code, dan is het €6,50. Parkeren is €5. Nou, dat is het.
1: Oké.
0: Dus meer kosten zijn er uiteraard niet.
1: Als ik twee dagen wil gaan of zo, dan
0: Dan kom je twee keer, betaal je twee keer €7,50.
1: Nee, oké. Okay.

0: Nee, maar goed.
1: Dat wou je weten.
0: Ja, ja, je hebt geen weekendpas of zo. Of weekendticket. Nou,
1: we hebben wel een passepartout. Die ze dus een combinatie kunnen kopen. Goedkoper dat ze 2 dagen kunnen. Dat klopt.
0: Oké.
1: Okay. En die kost dan niet 15 euro, maar die kost dan minder.
0: Maar ja. Krijg je wat korting?
1: Krijg je korting. 4 QR-code kan dat.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Eten, drinken, van alles is te krijgen, denk ik.
1: We hebben 6 terrassen daar. Dus er is van alles te eten, te drinken. En er is entertainment.
0: Ja.
1: Het is een evenement. Het is ook geen markt, maar het is echt een evenement.
0: Ja.
1: Met 4 onderdelen, zoals ik reeds al zei.
0: Nou, klinkt hartstikke goed. Frans, als nog 1 vraag. Hoe belangrijk is deze Vive la France fair, laat zo maar even zeggen, voor Hummelo?
1: Nou, dat is
0: en de Achterhoek misschien wel?
1: Jazeker, dat is heel belangrijk. Want we hebben natuurlijk ten eerste Hummelo op de kaart houden. Na de rondweg waren wij als ondernemers een beetje bang dat wij vergeten zouden worden.
0: Buiten schot,
1: want dan reizen eromheen. Dus we moeten iets bedenken. Nou, dit is een van de evenementen. Er worden meer evenementen in Hummelo georganiseerd. Hummelo is een vrij goed dorp waar veel georganiseerd wordt. En dat willen we ook handhaven om onszelf op de kaart te houden. Want ik bedoel, het is ook voor de hele Achterhoek, maar ook voor Hummelo. Niet alleen tijdens Vive la France, maar ook daarna. Want wat blijkt nu, die mensen komen door Vive la France naar Hummelo. Die zeggen, oh, mooi dorp, mooie omgeving. Die komen in de loop van het jaar nog eens terug op een camping of een hotel. Om nog vaker van Hummelo en de Achterhoek te genieten. Dus het is ook een stukje voor toerisme. Om de continuïteit te behouden en te vergroten in de toekomst. En daarvoor is Hummelo en het evenement Vive la France speelt daar ook een rol in. Niet alleen meerdere evenementen, maar dit onder andere ook.
0: Ja, nou een belangrijke rol toch zeker.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Wat dat betreft, oké. Okay. Ja. Nog iets toe te voegen? Wil je per se nog iets melden? Dan nu kan het nog.
1: Ja, ik heb nu de kans, hè.
0: Ja, je hebt nu de kans.
1: Ik kreeg de kans vaak maar 1 keer, dan moet je hem pakken, zeggen ze altijd. Dus,
0: ja.
1: Maar nou, ik heb vrijwilligers hebben het over gehad. Die worden bij ons goed bedacht. Want wij vinden, zonder vrijwilligers zouden wij het helemaal niet kunnen. Dus wat dat betreft zijn wij heel dankbaar dat wij die vrijwilligers hebben. En dat wij ze ook een beetje in de watten willen leggen. En vandaar zei ik, mensen, als je nog behoefte hebt, meld je aan. Het is een soort fanclub geworden. Fanclub van Vive la France. Het is niet alleen vrijwilligers. Worden overigens ook door ons als vrijwilligersvergoeding betaald. Hè? Dat is een van de weinige organisaties die dus een vrijwilliger betaalt. Dus het woord vrijwillig, de zaak is maar.
0: Misschien haal je er hiermee nog een aantal over de streep.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, wie weet. Oké, nou in ieder geval de website op www.vive-la-france.nl. Daar kun je alle informatie vinden.
1: Alle plaatjes, mooie foto's van afgelopen jaren staan erop. Dus bekijk een keer die website. Dat is zeker de moeite waard. En je wordt er misschien enthousiast van. Dat je zegt, hey, daar ga ik toch naartoe. Dus ik raad mensen aan om dat te doen.
0: Nou, zeker weten. Frans Jansen, dankjewel dat je er was. Heel veel plezier tijdens jullie evenement op 11 en 12 juli.
1: Dankjewel.
0: En we houden zeker wel contact.
2: Okay. Ja, maar

0: Goedemiddag.
1: En zo is het maar net. Je luistert naar Focus op Radio Ideaal. En ja, waar gaan we mee bezig? We gaan een interview doen met Straal Jäger. Zo moet je uitspreken. Tijd voor muziek met een flinke knie.

0: knipoog. Want bij mij in de studio zitten Wim Weerning en Florian Asselman van de band Straaljäger, zo moet je uitspreken. Een band met een heerlijke eigenzinnige insteek, een schaamteloos repertoire. Nummers waar je vroeger misschien voor schaamde dat je ze leuk vond, maar waar je nu zonder gêne volledig op los kunt gaan. Precies dat maakt hun optredens zo aanstekelijk en zo herkenbaar. Hun thuisbasis is Barchem, maar vanavond te gast bij Radio Ideaal. Wim en Florian, welkom en leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Ja, mooi. En fijn dat je de kachel op aangestoken.
0: Ik geloof, even kijken, hè, want ik denk, Wim, wil je verhuizen naar den microfoon alsjeblieft? Ja, het is even technisch en geneuzel. Ik heb hier iets niet helemaal in orde staan, geloof ik. Even kijken, hè. Nee, dat gaat niet lukken. Nou, fijn, Wim, dat je bent.
2: Ja, mooi.
0: Ja, kijk, nu ben je wel te horen, wat dat betreft.
1: Ben je er weer?
0: Wie gaat maar in dialect, gauw even verder met elkaar. Want dat is ook wel belangrijk, denk ik. Hoewel jullie natuurlijk niet echt in dialect bent. Maar, ja... Wie gaat in ieder geval even met jullie praten. Gezellig en leuk. Voor wie jullie nog niet kennen. Ik begin maar even met Florian. Als je dat goed vindt. Jullie hebben trouwens een artiestennaam. Kun je ze even noemen? Flo, geloof ik of zo?
1: Ja, ik ben tijdens de band Flo. Maar eigenlijk mijn vrienden en familie noemen ook al Flo. Dus ja.
0: Dat komt natuurlijk met Florian, de naam. Kun je misschien iets uitleggen? Wat doe je binnen de band?
1: Ik ben de leadzanger.
0: Kijk aan.
1: Dus ik speel geen instrumenten, alleen ik mag alleen zingen.
0: Ik mag alleen zingen. Wim, ja. Naam, ome Wim of zoiets?
3: Ja, ome Wim, inderdaad.
0: Ja, ome Wim zag ik eens langskomen. Ja. En hoe is die naam ontstaan trouwens? Ja, nou, ome, ja. Het geeft me een beetje een aan van, nou, ik ben al wat ouder en ik ben oom of zo. Ik weet niet, zeg het zelf maar.
3: Nou, ik ben gelukkig niet de oldste.
0: Gelukkig niet, niet. Oké.
3: Maar dat komt natuurlijk omdat ik... We oefenen bij mij thuis. En ik voorzie hun natuurlijk van de locatie. En dan mogen ze gezellig op bezoek bij ome Wim.
0: Oké, kijk aan.
1: Ja, Joof, ik had tante Riki, wij hebben ome Wim.
3: Ja, nou, zo moeten we het zien.
0: Ik vind wel een... Het wel iets, een vertrouwens iets of
3: ja,
0: zo.
3: Dat.
0: Ome Wim en ja.
3: Ja.
0: En flexibel en makkelijk en...
3: Precies dat.
0: Nou ja, kijk, wat dat betreft is dat mooi, ja.
3: Dat is precies wat ik ben.
0: Ja, even de bezetting van de band, de andere bandleden. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Even?
3: Tuurlijk.
0: Wie wat doet?
3: Ja, ik ben zelf dus drummer. En daar hebben we natuurlijk een bassist. Dat is Pascal Heilig.
1: Die Passie.
3: Bij ons Passie. En dan hebben we onze gitaarheroes. Onze gitaarheroes. Dat is Arie van Boven, oftewel Snari. En Ruben van Ruben Smits. En die noemen we Rubinjas.
0: Hoe bedenk je het eigenlijk, die naam? Het is wel mooi passend zo, of niet?
3: Ja, vinden wij ook.
1: Ja.
0: Ja.
3: Gelukkig, als je bij ons optreden komt, kun je het ook allemaal zien. Want het staat bij ons netjes op ons overalletje geborduurd. Dus.
0: Ja, jullie hebben ook een zeg maar aparte kleding bij de optredens. Hè? Toch een beetje in, wat is het dan? In de piloten
3: pakken. Ja, wij zijn... Florian is onze piloot en wij zijn eigenlijk zijn, zijn hulpjes.
1: Het is een beetje afgekeken van Top Gun eigenlijk. Ja,
0: ja. Oké.
1: Okay. Beetje
0: ja,
1: dat,
0: die film zeg maar, van, over de vliegtuigen en de piloot.
1: Ja.
0: Hey Florian, vertel eens even, hoe is deze band ontstaan?
1: Hoe is dit ontstaan? Ja, ik denk zoals vele bands de afgelopen jaren in coronatijd. Ja, nou ja, Wim en ik die hebben allebei andere bandjes gehad en dat viel natuurlijk uit elkaar. En op een gegeven moment begon het weer te kriebelen. Nou ja, toen zaten Wim en ik op een gegeven moment weer bij elkaar van... Goh, kunnen we met elkaar niet eens wat doen? En nou ja, van het een kwam het ander. Ja. Passie werd onder het stof vandaan gehaald. En Wim die kende Ruben. En Passie kende Arie weer.
0: Allemaal toch wel ook wel gerenommeerde muzikanten in allerlei eerdere bands. Want
3: ja, inderdaad.
0: Een stukje verleden, hè?
3: Inderdaad, want als jij... we hebben eerst even de bezetting een beetje zitten zoeken ook. En uiteindelijk kom je dan bij je... Hoe noem je dat? Gelijkgestemde. Van, hé, als we dit nou eens gaan doen, dan doen we eens een keer niet wat iedereen al doet. En dan gaan we wat doen wat misschien wel anders is. En dat vonden we allemaal wel leuk. En als je kijkt naar Arie heeft vroeger bij Dogs gespeeld. Al onbekend hier in de regio volgens mij.
0: Ja, zeker wel.
3: Ruben
0: ja.
3: heeft gespeeld bij
1: Opschakel.
0: Oké, maar die band bestaat.

0: Nacht en Hans.
1: Ja, zeker.
2: Die bestaat nog. Zeker, die doen het heel goed.
0: Ja, ja.
2: Ja, en nou, Pascal en ik, zeg de gek, hebben vroeger ook nog bij de Daltons gespeeld. Misschien ook al in, ergens in de regio bekend hier.
0: Dat bestaat ook niet meer, ook al heel die lang niet meer. Of?
2: Ja, voor corona gestopt.
0: Nou, de Daltons, dat was toch ook echt wel een band van naam in de regio, maar ook de buurten, toch?
2: Ja, wel. We kwamen redelijk rond.
0: Ja, in het land.
2: Dus, ja, dat ging goed.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, zo veranderen dingen soms.
0: En eenmaal een muzikant, altijd een muzikant, Florian. En dan heb jullie een bezetting, je hebt mensen. Maar dan moet je ook nog het idee zeg maar maken van hoe gaan we optreden, hoe gaan we ons profileren, wat gaan we doen. Nou ja, hoe is dat dan allemaal zo'n beetje tot stand gekomen? Op een leuke avond, gezellige avond, biertje erbij en
1: nou, dat sowieso.
0: Bedenk wat.
1: Ja, we zijn, volgens mij was het begin idee een beetje, nou, we gaan muziek spelen wat ook in films gedraaid wordt of op tv, in tv-series. En dat was in het begin een beetje de rode draad. En ja, op een gegeven moment zijn we ergens een pad ingeslagen.
2: Ja.
1: Dat het ook wel vooral guilty pleasures werden. En dat past ons wel heel goed. En,
2: maar wel in onze stijl. En onze stijl is natuurlijk, wat het al zegt, alles met gitaren.
0: Ja.
2: Dus het mag allemaal iets ruiger, het mag allemaal iets, iets meer. En veel dubbele gitaarsolo's tot en met veel zware drum- en baswerk. En ook veel zang, qua zang ook gewoon heel
1: vokaal,
2: veel vokaal dat we doen. Dus.
0: Kun je een beetje uitleggen hoe die nummers ontstaan? Want zoals je hebt net aan zeg maar Wannabe gedraaid. Hè?
2: Ja.
0: Dat is een nummer van, wat zei je ook alweer van?
1: De Spice Girls.
0: De Spice Girls. Maar dan hij de basis, maar dan gooi je helemaal zelf aan de slag.
2: Klopt.
0: Hoe gaat dat dan?
2: Nou, we gaan eigenlijk wat we dan doen is, we sluiten ons zeg maar ongeveer 2 weken op. Dan gaan mogen we niet naar buiten. Dan gaan we ook echt daadwerkelijk met elkaar gaan zitten van hoe gaan we dit nou aanpassen? Want en dat duurt meestal ook echt wel heel veel uurtjes voordat het kwartje valt met heel veel drank. En ja, dat is echt heel zwaar. Echt heel lastig. We hebben er ook echt heel veel tijd voor nodig.
0: Het is ook wel aan hoe te zien hoe serieus je dat nu allemaal vertelt. Dus niet dus.
2: Ik ga het geheim dan niet verklappen.
0: Nee.
1: Ik denk dat we het zelf niet eens weten hoe dat... zo gaat dat.
0: Maar we hebben natuurlijk heel veel luisteraars die momenteel luisteren naar jullie.
2: Ja.
0: En een klein tipje van de sluier van goh, hoe komt zo'n nummer toe door stand? Is altijd wel leuk om dat te vertellen.
2: Oké, wat we een beetje doen is natuurlijk zoeken van wat zijn leuke guilty pleasures, inderdaad, wat Florian zegt. En dan gaan we kijken van, wij spelen als rockband, hè, zeg maar zware rock, hard rock, misschien wel een stukje metal. Hoe gaan we dat doen? Nou, dan ga je op internet zoeken van, is er al niet eens een keer iets op die manier bedacht? Mm-hmm. En dan ga je van allemaal versies bij elkaar leggen en dan halen we daar eigenlijk het beste uit wat bij ons past.
0: Ja, nou was ik op jullie website aan het rondkieken, zeg maar. En dan kom je nogal leuke dingetjes tegen, mooie foto's tegen. Zit goed in elkaar.
2: Straaljager.nl.
0: Straaljager.nl, ja, zeker. Ja. Het zit goed in elkaar en er staat ook wat muziek op. In ieder geval, althans voor Spotify.
2: Ja.
0: Hebben jullie wat nummers opgesteld? Wannabe heel net gedraaid.
2: Ja.
0: Hoe is dat nummer trouwens voor stand gekomen? Want is dat ook, zeg maar, nou ja, guilty pleasure, maar in ieder geval ook de gedachte wat jullie uitstraalt als straaljager?
2: Ja. We wouden iets met veel meer stemmig doen, want je hoort dus met veel, we zingen allemaal zo'n beetje erbij, dus dat wouden we doen. En hoe konden wij ons op Spotify met dit nummer zetten van dat ze ook kunnen horen wat wij doen? Want dit is eigenlijk wat wij doen. We pakken een nummer, die zetten we in onze versie om en dat doen we dus met de Spice Girls nu dan, maar dat doen we ook met de Backstreet Boys. Dat doen we ook met
1: ABBA.
2: ABBA, dat doen we met
1: Queen.
2: Noem het maar op.
0: Ja.
2: Dus allemaal op die manier. Dus dat, dan denk je van, nou, dit vonden wij een passende.
0: Okay. Ik stel voor dat we even nog een nummer gaan draaien. De mussen die valt door van dak op dit moment.
2: Oh, het is warm, jongen.
1: Ja, mensen kunnen wel wat verkoeling gebruiken.
0: Die kunnen wel wat goed zeker weer. Noost hier in de studio wel lekker trouwens.
2: Ja.
0: Dus, maar jullie hebben ook een kerstnummer gemaakt, Florian.
1: Ja.
0: Hoe is dat nummer ontstaan dan? Was dat gewoon van, nou jongens, wie moet een kerstnummer maken? Of hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, Florian. Deze is wel ja, uit mijn pen gekomen, geloof ik.
2: Ja, Florian.
1: Dit is een echte, een originele straaljager.

0: Maar het is ook een gewoon eigen nummer, hè?
1: Ja, zeker. Helemaal zelf geschreven. Als er iemand is of was die wel een beetje tegen kerst was eigenlijk, dan was ik het wel.
0: Ja,
1: ja. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk een vriendin, een vrouw. En wordt het toch wat serieuzer. En dan, goh, dat kerst met z'n tweeën is ook wel leuk. En daar gaat het nummer eigenlijk een beetje over van... Ik vond er ooit geen klap aan en met jou is het nog wel vol te houden. Daar een beetje die kant.
0: De titel is Begging for Christmas, hè?
1: Ja.
0: Zo spreek je denk ik ook uit, hè? En wie gaat er aan naar luisteren op dit moment? Laten we het eerst maar eens even doen en dan daarna komen we er nog even op terug.

0: Straaljager met het nummer Begging for Christmas. Wat een geweldig nummer, mannen.
1: Nu al het ook nog even kippenvel.
0: Ook nog even dat riff. Ja, kippenvel, maar dat is nog wel fijn toch? Dat riffje erin, van iets met het kerstriffje of zo. Ja. Dat is wel leuk. Hey, en wanneer is dat een nummer trouwens opgenomen? Is dat recent of is dat al vorig jaar een keer gebeurd? Of?
2: Nee, dat is vorig jaar gebeurd.
1: Zeker. Vorig jaar, begin december, hebben we hem uitgebracht.
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Met videoclip en al.
0: En hoe ontvangen?
1: Ja, geweldig.
2: Ja, we zijn veelvuldig gedraaid op Radio Oranje of TV Oranje.
1: Ja, we hadden ook een videoclip gemaakt bij Intratuin in Lochem. Die hebben we gewoon de stoutschoenen aangetrokken. Kunnen we daar niet gewoon een videoclipje maken? Oh, als je de pratel niet kapot maakt, dan kom dat maar gewoon door.
0: Oh ja, geweldig hè. Ja,
1: ja super.
0: Ja, want dat was natuurlijk ook een kerstsfeer. Een kerstsfeer natuurlijk.
1: Ja, dat paste precies.
0: Oké, okay, en dat clip is via jullie website ook te zien dan?
1: Ja, je kunt zo naar YouTube toe bij ons. Via linkje, website kan iedereen naartoe.

0: En die is toen ook bij TV Oranje terechtgekomen. En daar is die gegeven moment werd die 8 keer per dag daar gedraaid.
1: Oh, echt waar?
0: Het clipje kwam 8 keer per dag tussen Frans-Duits en tussen Jan Smit en wie dan ook daar zat, kwamen wij tussendoor met ons kerstliedje.
2: Ja, maar dat is toch wel mooi. Een beetje eer van hun werk en zo. Hoor.
0: Uiteindelijk in de top 1000 van de TV Oranje terechtgekomen op plek 486 of zo van dat jaar.
2: Nou, ja. Wel knap. Hey Florian, en optredens. Twee optredens op 2 oktober of zo en ergens nog iets of zo.
3: Wij hebben 11 september hebben wij een besloten feest. Dat is een bruiloft geloof ik. Ja. En 3 oktober...
2: dat is een bruiloft. Oké. Okay.
3: Ja, en 3 oktober spelen wij bij Rock for Music.
2: Ja. Ja. Hey, even over die bruiloft dan. Geen Polonaise muziek of gewoon knutselen?
3: Nee, wij doen ons eigen ding. Dus
2: Ja, echt waar?
3: What you see is what you get.
2: Nou, hartstikke mooi toch?
0: Ja, dat houden ze. Ja, dan kan het, anders niet. Ja.
3: Maar dit is wel leuk, want dit is voor die mensen die hebben een café in Lochem. En wij zijn daar zo ongeveer de huisband. Dus ze weten wat ze krijgen. Dus,
2: oké. Okay. Ja, nou, is wel apart.
3: En dan alsnog worden we geboekt. Dus,
0: Doen we samen met een ander bandje. Ook nog. Er speelt worst-kaas scenario speelt daar mee. Dus.
2: Oh, oké. Okay.
0: What's in the name?
2: Ome Willem? Ome Wim is
0: het.
2: Geen Ome Willem.
0: Nee. Luister eens.
2: Want het repertoire wat jullie hebben, optredens en dat soort dingen. Wat is het doel wat jullie hebben? Vaak, zo vaak mogelijk optreden? Of moet het allemaal een beetje passen in jullie planning? Of hoe geeft dat eigenlijk?
0: Het doel is niet om zo vaak mogelijk op te treden. Het doel is dat we leuke optredens gaan doen.
2: Okay.
0: En dat mensen de kans hebben om naar ons te komen kijken, omdat ze leuk vinden wat wij doen.
2: Ja.
0: Dat is wat het is. Wij vinden leuk wat we doen. En dat stralen ook uit op het podium. En als mensen dat leuk vinden, mogen ze allemaal komen kijken. Als ze het niet leuk vinden, mogen ze ook komen kijken. Vind ik goed. Want dan gaan ze het daarna
2: dat mag
0: leuk
2: altijd.
0: Vinden.
3: Ja, we natuurlijk hebben niet de ambitie om elke week
2: een optreden te doen.
0: Nee. Want het is wel leuk om ook dingen op te nemen. We gaan nog een studio in dit jaar weer. Dus,
3: ja,
0: we doen vooral leuk.
2: Of vertel. Wat voor plannen hebben jullie?
3: Ja, wilde plannen.
2: Ja, wel tipje van de sluier. Kom op, voor onze luisteraars.
3: Ja, volgens mij gaat het wel weer de sneeuwkant op.
2: Ja, is dat zo?
0: We willen iets van een après-ski nummer gaan maken.
2: Een ski-hut hit.
3: Ja, wie weet. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Dus, maar goed, we willen de studio erin en we hebben wat ideeën, dus... Dat gaat lukken.
2: Volgen via de website en de social media misschien wel of zo.
0: Ja, social media, Facebook zijn we gewoon te vinden. Instagram, TikTok als het nodig is. Noem het maar op. Overal zijn we te vinden.
2: Nog even wat optredens betreft. 3 oktober Rock for Music. Ja. En dat is in Vasselder.
0: Ja. Ja.
2: Als ik het goed zeg.
0: Ja.
2: Is dat gewoon openbaar? Is dat, hoe laat begint dat? Of... ik weet niet, want daar heb ik dan weer net niets. Die tijd of zo maakt het niet heel veel uit. Maar...
0: nee, inderdaad. We zitten nu met een vakantieperiode dat we niet spelen. Maar in september spelen we wat. Oktober hebben we ook wat dingetjes staan. In november ook weer.
2: Ja, 7 november. Ja. Alle Rock.
0: Ja, ja, ja. Doen we samen.
2: In Holten.
0: Ja, samen met Opschakelen.
2: Ja. Oh ja. Dus
0: Opschakelen is daar de hoofdact. Wij mogen het publiek aan de voorkant opwarmen. Dus dat is leuk. Maar voor Rock for Music, dat begint volgens mij al vrij vroeg, rond 1 uur of 7.
3: Nou, volgens mij al in de middag. Ik denk al 2-3 uur in de middag al.
0: Nee. Oké, maar het is een heel festival. En dat
3: Benefiet.
0: Festival wordt ook... ja, Benefiet Festival voor...
2: vertel.
3: Ja, dat is... dat heeft voor, ja, als ik het goed zeg, gaan de opbrengsten daarvan naar een... dat kinderen muziektherapie... geloof ik, kunnen krijgen.
0: Kinderen met beperking of wat dan ook. Dat ze dan met muziek wat kunnen doen of ergens heen kunnen of wat dan ook. Dus het is echt voor een goed doel. Dus en tevens nemen we daar ook nog mee een zijstapje. Dat Toye Tommy, die mag ook met ons mee. Dat is nog weer een drankje met een heel lekker dropshot drankje. Waar we ook nog iets mee samen doen. Die mogen ook weer daar mee naartoe. Die zijn laatst met Lochem ook al mee geweest. Dus die langzaam gaan die ook met ons mee draaien om... En andersom wijgt met hun misschien wel dat zij ook aan de man komen in de Achterhoek.
2: Oké. Oké, komt veel aan. Goed. Komt veel aan. Ja. Dat zijn de plannen voor de toekomst, laat ik hem even zo zeggen. Eigenlijk, winnig wat kwiet. Willen jullie nog iets zeggen? Want onze tijd zit al... en als het gezellig is dat meestal zo. Dan zit de tijd zo snel. In ieder geval, de website is wel belangrijk. Die kun je volgen in social media, gaf in Nederland.
0: Precies, zoek onze nummers op Spotify. Nou, en voor mijn part like je ze even of deel je ze eventjes of wat dan ook. Dat mensen ook kunnen horen wat we doen. En we zijn te vinden via onze website. Straaljager,

0: NL.
1: Ja, en komt in grote getalen natuurlijk.
2: Ja, nou dat is altijd wel, altijd wel gezellig toch? En nou ja, in ieder geval fijn dat jullie er waren. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, dank je wel.
2: Heel veel plezier met de Brouwerspartijtje. Ja. Zeg maar.
3: En als die het apres-ski nummer uit is, dan spreken we je.
2: Heel graag. We houden daar maar contact.
4: Ideaal Focus. Nieuws, actualiteiten en muziek.

Ja, hiermee komt een einde aan deze editie van Focus op deze zaterdag de 27 juni, want dat is het alweer. Volgende week 4 juli zijn we er weer. Dan hebben we Reurpop weer te gast. We gaan even een after interviewtje met hun doen over alles wat hun beleefd hebben en meegemaakt hebben op Reurpop. Altijd wel hartstikke leuk. En we hebben nog meer gasten, maar ik weet het zo niet meer precies uit mijn hoofd. Dankjewel voor het luisteren. Fijn weekend. Nog heel veel sterkte vandaag en morgen met de hitte. Maar het is binnenkort weer afgelopen. Dankjewel dat je geluisterd hebt en tot volgende week. Dag.

0: Dit programma wordt u aangeboden door... Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres.

0: Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewandeert.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van

zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat.

Water staat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan en ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses.

excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

begon. En ik net de melodie verzon. Dacht ik nou, ik pak het anders aan. Ik schrijf een lied over mijn compaan. Het onderwerp was iets wat ik gauw vond. Het hing per slot al jaren uit mijn mond.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht.